0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui. Later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president

Dentis. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geen

geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea

Correa zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK...

medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.

0: Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.
1: Het is zomer en we hebben weer een special te pakken. Dus geen Top 40, wel de lokale concertagenda. En de special deze week, dat is er eentje, die gaat over yachtrock. En zul je zeggen, wat is dat nou, yachtrock? Nou, dat is een term die is pas een aantal jaren geleden ontdekt. En dat betekende dat er voor een bepaalde muzieksoort een etiketje aan is geplakt. En die muzieksoort, die houdt eigenlijk een beetje in een zeer gepolijste productie, oftewel perfect studio geluid. Soul en jazz invloeden. Veel gebruik van elektrische piano, zachte gitaren, blazers, Fender Rhodes en met name een relaxte groove. Het genre had

0: gemaakt.
1: Ik dacht, met het mooie weer van afgelopen weken en deze week krijgen we waarschijnlijk ook nog wel heel lekker weer. Is het natuurlijk hartstikke lekker om op je bootje naar hele mooie muziek te luisteren. Vandaar de term yacht rock. En we trappen af met Dan Vogelberg. Van zijn plaat Phoenix gaan we longen draaien. En dat wordt dan eventjes de eerste kennismaking van wat betekent nu ook alweer yacht rock.

56 werd hij slechts Dan Vogelberg. Hele mooie plaat, Longer, uit 1979. Wat kun je verder verwachten aan yardrockmuziek? Dat is natuurlijk Boskeks. Dat is denk ik wel een heel duidelijk voorbeeld van heel veel platen die met yardrock te maken hebben. De Doobie Brothers en uiteindelijk Chicago en nog veel meer Toto natuurlijk. Maar ook nieuwe bands zoals Young Gun, Silver Fox, die dat genre eigenlijk omarmd hebben. We gaan verder met de volgende yardrock artiest en dat is Bill LaBounty.

Bill La Bounty. Hij maakte 9 platen. Maar niet allemaal soft rock platen. Want zo kun je het ook wel een beetje noemen. Yard rock, een beetje soft rock. Hij maakte er 9, maar dat waren niet allemaal soft rock platen. Want hij trouwde met iemand die een countryzangeres was. En ze verhuisden naar Nashville, de countrystad van Amerika. En toen ging hij natuurlijk iets meer countrygerichte muziek maken. Maar dit was zijn plaat uit 1982, die ook gewoon Bill La Bounty heet. Nou komen we nu naar, denk ik, voor iedereen een hele bekende artiest. En dat is Boskax. MUZIEK

Boskeks. Dat is wat mij betreft wel de ultieme yardrock artiest. Met name zijn album Lowdown, daar komt deze trouwens ook vandaan. Lido Shuffle. Maar de yardrock muziek, dat is het thema van de komende 2 uur. En natuurlijk hebben we ook de lokale concertagenda. Maar yardrock is niet alleen maar muziek uit de jaren 70, uit de jaren 80. Er zijn ook bands in de huidige tijd die vergelijkbare, die geïnspireerd zijn door de jaren 70, 80 muziek, die yardrock heet. En dan hebben we het over Young Gun Silver Fox. Die hebben ook een hele mooie plaat gemaakt en die heet Ticket to Shangri-La. En daarvan gaan we het meest mooie nummer van het album draaien. En dat is Tip of the Flame.

heerlijke plaat vind ik zelf. Young Gun, Silver Fox. En ze weten het ook live waar te maken. Want dan hebben ze ook nog een spetterende blazersectie erbij. En ik moet wel zeggen, de meeste yardrock muziek komt uit Amerika. En Young Gun, Silver Fox, dat is een combinatie van een artiest uit Engeland en een artiest uit Amerika. Want we hebben het over de samenwerking tussen Sean Lee en Andy Platts. De volgende band, die kennen we allemaal van What a Fool Believes. Alleen vorig jaar brachten ze een plaat uit. En dat was, ja, oude tijden herleven. Want hun, ja, meest bekende zanger, die was weer teruggekomen bij de Doobie Brothers. En dan hebben we het over Michael McDonald. En die zingt mee op Walk This Road. En wie ook nog meezingt, dat is een soulzangeres, Mavis Staples.

Wat is je nog goed bij stem, Michael McDonald. Dit is een, wat mij betreft, ook weer een heel mooi softrock, soul-achtig nummer. Oftewel, yachtrock. Dat gaan we de komende 2 uur draaien. We hebben namelijk gewoon een special waarbij we alleen maar yachtrock-achtige muziek draaien. En de volgende band, dat is ook een Amerikaans-Engelse samenwerking. Er waren 2 leden... Daar ging de relatie vanuit en dat vonden ze allebei hartstikke jammer. En daardoor zetten ze het volgende nummer op plaat. En dan heb ik het over Player.

player, baby down, baby come back. Ja, ze had toch spijt dat de relatie uitging, de heren van Player. En met dit nummer moet ik automatisch denken aan de top 40 in het verleden. Dit was een klein hitje in de top 40. 5 weken stond iedereen, hoogste positie, ergens in de, ja, in de 20. In die tijd presenteerde Felix Murders nog de top 40. En ik kan me bij dit nummer herinneren, want er werd natuurlijk in het verleden heel veel opgenomen op een cassetterecorder. En Felix die draaide de nieuwe platen altijd integraal, zodat je hem mooi kon opnemen. En dan zei hij bij dit nummer, riep hij echt volgens mij, cassetterecorders klaar, hier komt hij. We gaan verder met England Dan en John Ford Coley.

Ja, misschien een wat onbekender duo, maar dat geeft niet, het gaat om de noemer Yardrock. En deze muziek kun je zeker ook onder de noemer Yardrock rekenen. Dat is ook het geval met de volgende band. Dat is, die ga ik even niet verklappen. Dan denk ik eens even heel mooi om daarna te luisteren en eens even na te gaan welke band is dat. Dat had ik zelf namelijk ook, want ik kreeg deze tip eigenlijk door van een collega-medewerker die op de maandagavond een heel mooi programma heeft. En die is wel een beetje fan van deze band.

Heb je het al geraden wie het is? Je hoeft niet te schamen. Ik wist het namelijk ook niet. Ik kreeg deze plaat te horen bij het programma van Gerard Bouw. Het programma op de maandagavond van 7 tot 9. En dat programma heet Muziek en Meer. En hij is groot fan van Earth, Wind & Fire, The Golden Earring. Maar ook deze groep, Chicago. Dit was het nummer Now. En hun hebben altijd een hele bijzondere nummering van platen. Ze krijgen meestal gewoon een getal of een Romeins cijfer. En deze, die had ook een Romeins cijfer. Drie kruisjes, een V'tje en een eentje. Dat betekent 36. Waarschijnlijk al hun 36e plaat, ongekend. En dit is er eentje uit 2014. Ik kende hem toen nog niet. Ik had wel wat platen thuis van Chicago. Maar ik was verrast dat deze plaat van Chicago was. Want ik herkende hem namelijk niet. Ja, het is wat. En ja, toch uiteindelijk, deze plaat is een heerlijke yardrockplaat. En we gaan verder met een andere hele mooie yardrockplaat. Want dat is het thema van deze uitzending deze week. Yardrocknummers. En Steely Dan is echt wel een band die heel veel gepolijste softrockachtige, soulachtige muziek maakt. En een van de leden van Steely Dan, dat is Donald Fagen. Die maakte in het jaar 1982 een hele mooie soloplaat. Die staat hoog in mijn ranglijstje van mooiste platen ooit. En dat is de plaat The Nightfly. En daarvan gaan we draaien het eerste nummer, EGY.

Heerlijke smooth productie van Donald Fagen. Geproduceerd door Gary Katz. Dit was nog een klein hitje volgens mij, ook in Nederland zelfs, voor Donald Fagen. We hebben een special over yardrock en dat betekent ultra gladde producties. In de jaren 80 werden er soms maanden, zo niet jaren, tijd besteed om één album te maken. En een band die ook heel lang in de studio vertoefde, was het niet als sessiemuzikant, dan wel als hun eigen band. En ook een band die heel veel yardrock-achtige nummers gemaakt heeft. Heel erg gepolijst, soulvol, hele mooie vocalen, blazers, Fender Rhodes en gewoon een heel relaxed tempo. Want beeld je in dat je lekker op een boot op de rivier of op een zee of op het meer, het IJsselmeer, zit, met een heerlijke cocktail en dan naar dit soort lekkere muziek luistert. Wat kan het leven toch mooi zijn.

prachtig nummer van Toto Africa, die tegenwoordig ook bij de jeugd heel erg populair is. Wat sociale media allemaal niet kan doen om een nummer weer bovenaan de luistercijfers te krijgen. We gaan verder met Steely Dan. En dat is de samenwerking tussen Donald Fagen, die hoorde je al eerder, met zijn plaat Nightfly. Die maakte die net nadat ze uit elkaar gingen. Daarna kwamen ze 20 jaar later weer bij elkaar. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar hij werkte samen met Walter Becker. En Walter Becker, die werd eens een keertje, ja, gebeld door een journalist. Want die wilde wel eens even weten wat hij vond dat de muziek van Steely Dan heel erg, ja, als yardrock werd bestempeld. Hij belde hem op en hij vroeg ernaar en hij kreeg als antwoord fuck off. En hij hing op. Ze hadden 4 hitjes in Nederland. Maar daar gaan we er geen één van draaien. Want ik heb gekozen voor High 19. Steely.

ultimale jadrockmuziek, Steely Dan. Dan zijn we weer bijna toegekomen aan het laatste deeltje van het eerste uur jadrock. En we gaan in het tweede uur gewoon lekker verder.

Oké. Ik dacht dat ik eventjes een instrumentaal nummertje er doorheen zou krijgen, maar helaas, dat is niet het geval. En normaal gesproken is het ook tijd om eigenlijk iets te gaan vertellen over de tweesprong-uitzending. Want op de donderdagavond van 8 tot 9 uur, dan is het programma van Vree Nieuwenhuis.

0: ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. Twee Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Ik zei het al. Mama's Gun, daar zouden we mee beginnen. En dat is dus een band die een plaat maakte dit jaar gewoon eigenlijk volgens mij. Ja, 2026 is deze afkomstig van Dick Mama's Gun. En dat is eigenlijk de wederhelft van Young Gun Silver Fox. Want de zanger, dat is Andy Platt. En die maakt ook onderdeel uit van Young Gun Silver Fox. We gaan verder met een ander heel mooi yardrock nummer. Voordat we de concertagenda gaan doen, gaan we eerst nog even genieten van Bruce Hornsby.

Roos Hornsby was een redelijk grote hit in Nederland. En nu is dus de hoogste tijd voor de lokale concertagenda. De concertagenda van 17 tot en met 23 augustus. En we hebben nog steeds, het is natuurlijk nog de vakantieperiode, Muziek op het Plein hier in Heerde op 22 augustus, oftewel de zaterdagmiddag. En dit keer hebben we Vocal Miles. En ook op de zaterdagmiddag, maar dan in Epe, Jazz and More. Het gratis toegankelijke festival daar. Waar twee artiesten optreden. En dat is alweer de laatste sessie van dit seizoen. En wat was het er nu toe een succesvol seizoen. Aanstaande zaterdag kun je daar dus luisteren naar Penny Lane en Marta High. Dan Apeldoorn, de gigant. Die hebben twee festivalletjes aan het Van Rekenplein. Want het poppodia zelf, de gigant, de concertzaal, die wordt er verbouwd. En op 21 augustus hebben ze daar het Eilandfest met hip-hop. Met onder andere Go-To Jim, Zwarte Water. Dan denk ik meteen aan Zwolle, het Zwarte Water. Spatader en Teach and Friends. Stips and Friends. En ook nog DJ Name on the Beat. Twee dagen later, oftewel op de zondag, 23 augustus, het Stadsoase Festival. Dat begint om 2 uur met onder andere Mintaka. En dat is een beetje geïnspireerd door Mitski en de Cocteau Twins. Dus als je daarvan houdt, moet je gaan luisteren naar Mintaka. En tenslotte, de tweede act daar is Makas. En dat zijn muzikanten met Turkse en Armeense achtergronden. Maar het hoogtepunt van de week is toch wel Hedon Zwolle. Als je van classic rock houdt, dan moet je daar naartoe. Want op 20 augustus, oftewel aanstaande donderdag, treedt daar Wolfmother op. En normaal gesproken zou ik na afloop van de concertagenda wel een nummertje gedraaid hebben van een van de artiesten. En dan was dat ongetwijfeld Wolfmother geworden. Maar daar ga ik zelf ook naartoe. Maar we hebben een special. En die special, ja, dat houdt in dat we classic rock draaien. Dus dat is dan jammer voor Wolfmother. Die ga ik nog eens een keer op een ander moment draaien. Maar we gaan nu gewoon verder met de heerlijke jakrot muziek van Boskeks. Want die maakte eigenlijk wel een hele mooie plaat in de jaren, ik denk eind jaren 70. En dat was de plaat Silk Degrees. We draaiden er al eentje van hem in het vorige uur. Maar op die plaat staan zoveel mooie yardrock nummers dat ik er nog eentje heb gekozen.

Bas Kerk, ze had maar liefst 3 hitjes in Nederland. Dat was met What Can I Say, die hoorde je al. Die kwam tot positie nummer 5, Lowdown, dat was deze. En we gaan nu verder met zijn 3e hitje. En die bereikte nummertje 14 en stond er 7 weken in. En hebben we het over Lido Shuffle.

Het mogen duidelijk zijn dat ik de plaat Silk Degrees een hele mooie plaat vind. Het ultieme yardrock album, mag je wel zeggen, waarin Boss het woord silk combineert, oftewel zijde, doelend op het gladde, zachte, blue-eyed soul-achtige popsound. En met degrees gewoon een lekker zwoel temperatuurtje, zoals we dat in de zomer hebben. Dat was Boscakes. We gaan er niet meer van draaien, want we gaan verder met een ander Amerikaans duo. En dan hebben we het over Hall & Oates. Ik dacht eerst, ik ga Rich Girl draaien. Het is natuurlijk nooit verkeerd om met een Rich Girl te trouwen. En dan bedoel ik natuurlijk op liefde. Je wordt er zeker niet armer van. Maar uiteindelijk, het meest yardrock-achtige nummer is Sarah Smiles. MUZIEK

Hall & Oates. En je zult je misschien afvragen, de term yardrock, waar komt dat nou vandaan? Nou, die is in 2005 bedacht door een makers van een komische internet-videoserie in Amerika. En die had als titel de naam yardrock. En dat was eigenlijk een komische serie, want ze bedachten het eigenlijk als een grap voor een sketchshow. En het ging namelijk over de muziekscène in Zuid-Californië uit de late jaren 70 en de vroege jaren 80. En in die serie volgden ze eigenlijk fictieve versies van de echte artiesten die in die tijd muziek maakten. En dat waren onder andere Michael McDonald, Kenny Loggins en Christopher Cross. En de term yardrock die verwees spottend naar rijke muzikanten die in dure studio's werkten en op boten leken te chillen. Later werd er een serieuze naam voor dit gladde door jazz en rhythm and blues beïnvloede muziekgenre gekozen. Dat was waarschijnlijk ook wel de reden dat Walter Beckett van Steely Dan na een telefoontje gewoon fuck off riep en de hoorn erop gooide. Maar het ultieme yardrock nummer heeft dus toch wel een beetje te maken met hele mooie boten. En ook een van de artiesten die dus in die fictieve serie meedeed, of als fictieve versie meedeed, dat was Christopher Cross. En we gaan dus luisteren naar Sailing natuurlijk.

Heerlijk nummer. Was ook een behoorlijke hit in Nederland. Sailing van Christopher Cross. Ja, dat is toch de gedachte die er toch wel een beetje aan blijft hangen. Heerlijke muziek om lekker op het water, op je bootje, naar te luisteren. Alhoewel, tegenwoordig kun je niet zo heel veel meer varen met al die lage waterstanden. Want sommige boten komen niet eens de haven uit, omdat water zo laag staat. Hopelijk komt daar snel verandering in, want ja, die boot die gebruik ik natuurlijk met name in de zomer. En daarom vind ik het altijd een beetje zomerse muziek, waar je toch gewoon lekker, vrolijk, genietend naar kunt luisteren. De volgende band zit denk ik niet zo heel vaak in de studio. Of in ieder geval niet zo lang. Misschien wel vaak, maar dan vrij kort. Want ik heb de indruk dat die heren voornamelijk op tournee zijn. Want ze hebben zoveel live optredens. We draaiden ze al eerder en dan hebben we het over Young Gun Silver Fox, de moderne variant van yard rock. En de volgende nummer, dat is een eerbetoon aan Stevie Wonder en aan Sly Stone.

Ja, dit is echt muziek. Daar word je heel erg vrolijk van. Tenminste, ik wel. Ik krijg daar een hele goede moed van. Het volgende nummer, dat is een wat triester nummer. Denk ik ook wel weer ja, een nummertje van Chicago. Dus ik denk dat Gerard Bouw van Muziek en Meer weer heel blij gaat worden dat ik er eentje van Chicago ga draaien. Alleen, het is toch wel een beetje een hartekreet, die Chicago. En in dit geval Peter Cetera, die toen nog de zanger was van Chicago, uitkraamt.

Ja, emotioneel zware tijden leveren vaak hele mooie nummers op in de carrière van de artiesten. Dit was Chicago met If You Leave Me Now. Qua moderne yardrockmuziek, dat is even lastig voor mij om te vinden. Ik ken er niet zo heel veel van, maar ik heb toch nog een pareltje gevonden. Dit is namelijk een plaat, nou het is er eentje, die is ook alweer 5 jaar oud, 2021. En dan hebben we het over Super DB. Die brachten toen een plaat uit en maken ongetwijfeld nog steeds platen. Want het is nog een band die in de prille stadium van hun carrière zit. Ze maakt een heel mooi nummertje en dat heet Cool Funk. Ook echt yardrock. Maar dan iets meer funky.

0: Ja, ik zei al, het was niet zo makkelijk om allerlei moderne yardrock groepen te vinden. Maar Super DBs, dat was voor mij een hele simpele, want ze stonden gewoon een keer in het voorprogramma van Young Gun Silver Fox. Zodoende ben ik aan Super DB gekomen. En dit is wel een, ja, heel lekker yardrock nummer. En je hoeft geen boot te hebben om te genieten van yardrock. Want ook gewoon in je dromen kun je gewoon doen alsof je lekker op een boot zit en lekker aan het dobberen of aan het varen bent. En naar deze heerlijke, zomerse, zwoele, rustige, softrock, soul, blue eye muziek aan het luisteren bent.
1: Herinnert u zich deze nog?

Heerlijke muziek. En we gaan bijna afsluiten. En we gaan naar een Schotse artiest die uiteindelijk ook hele mooie yardrock muziek maakte. Het is namelijk Gary Rafferty. En het volgende liedje gaat over een alcoholist die ervan droomt in een betere buurt van een killerstad te wonen. En dan hebben we het over Gary Rafferty met Baker Street.

0: En Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, ja, daar ben ik. En ik mag vandaag hier de Moyes Lustrum dialectprogramma van Voorst Veluwezoom 7-4 presenteren. Ja, wie bent hier te gast op het Hagedoorn Festival in Zuuk? En heel veel mensen zijn hier al bezig om dat aan voor te bereiden. Maar om 11 uur geeft het los hier. En wie mag hier het programma van 10 tot 12 presenteren? Hertie Vosman is hier ook bij mij. En Gerard Nijhoff is te gast hier. En nogal gezellig mee aan de praat. En ja, van 11 uur kunnen mensen hier terecht. Want er is van alles te doen. Kom zeker kijken en luisteren hier naar Zuuk met Hagedoorn Festival.

0: Ja, we begonnen dit mooie programma hier van de Hagedoornsflessen met Anneke Beerns met Broduur en die zong Zeeman. Het is eigenlijk een zeemansliedje, maar het is toch leuk gehoord. Ja, Hertie Vosserman die is hier ook aankomt schuwen hier op de... wie zit onder de Heuberg trouwens, mensen die hier bent op de Hagedoornsflessen. Wie zit onder de Heuberg? En de technische mensen die bent hier druk in de weer om de zaak goed te regelen. En wie zit hier aan het tafel met ons drie, Gerrit Nijhoff, Hertie Vosserman en ikzelf, om dit programma een beetje gezellig te maken. Hertie die zit naast me en die heeft een gedicht, want dat is bij ons zo gewend, een gedicht te laten nu. En Hertie, we gooien het over hem, welkom.
1: Nou, een beetje over nostalgie. En weet hij het nog? Ja, past op zich wel bij een museummoeder hier, denk ik altijd. Dus wie gaan hem verlengen. Ik heb hem zelf gekregen van iemand die bij een vrouwenvereniging in Holten zat.
0: Okay, dus, ja, daar kan.
1: En er staat GN onder. Het zal Gerrit Nijhoff kunnen wezen, maar dat, ik vermoed van niet. Het heet, weet hij nog? Weet je nog dat je vroege dagen dat de turf zich in het veld bevond? En hoe bij elke woning in de winter zo'n hoog opgetaste turfbeeld stond? Weet je nog die oude kachel die altijd roken? Of dat open vuur? Ja, we hadden geen centrale verwarming, want die was er niet. Of veel te duur. Weet je nog dat alle mensen lopen moesten of op de fiets? Toen waren er geen auto's, geen benzinepompen. Toen was het helemaal niet. Weet je nog in vroege jaren hadden de meisjes strikken in het hoor. Ze keken geen televisie, maar ze speelden met elkaar. Weet je nog dat je naar school ging op klompen, waar ze ons blikje in mijn zaden. De kousen stoppen was heel gewoon. Dat moest wel met van die grote gaten. Weet je nog de tijd dat je moest werken zonder machines op het land? Alleen de peerden voor de ploegen en eerdappels krabben, dat deed je met de hand. Geen melkmachines om, de melk, om te melken, dat deed zittend op een kruk. Toen kwam het licht van de stallantenne en de rest op goed geluk. Toen nog het koorn in de... Toen stond het koorn nog in de schoven en werd dan op de meid getast. De dusmachine kwam dan dossen, want zout bracht centjes in de kast. Wee nog zaterdag s'avonds, geen douche of bad om in te gaan. Dan ging je met een teeltje water, maar ergens in het washok staan. En er was geen 7-up of cola, dus drinken deed bij de pomp. En had het zwinters harder vroren, dan deed strootjes in de klomp. Ook was er in die vroege jaren binnenshuis nog geen wc. Maar nog, en meestal buiten, een ouderwetse houten plein. Weet je nog in vroege jaren dat de bakker altijd kwam? De man met brood voor op de fietsen. Waar hij er dan een paar uit nam. Of om zelf brood te bakken. Doorheen kwam vulle vrouw knap. En toen kreeg je om 9 uur voordat hij ging slapen nog een bord met havermoutse pap. Had je een radio, dan was je gelukkig. Dan kon het zo gezellig weer. Dan zei je s'avonds met elkaar te lusten naar de bonte dinsdagavond. Groente was er in die dagen, zo uit de tuin, zo van het land. Maar er was nog geen supermarkt met grote reclames in de krant. Snieboon in keulse potten. Zuurkool kwam ook altijd voor. Want zonder diepvriesgas of oven kwam hij de winter ook goed door. En in november werd het varken geslacht en in het pekelvat gezet. Een beste schinken aan de zolder, een handbreed spek en treuzelvet. Bloedworst, leverworst, metworst, die op de tafel kwamen staan. Dan waren de staart en de oren, die werden in de snetten dan. Zo waren er zoveel dingen die vroeger altijd deden. Maar waar je vroeger ook mee moest leven. En waar je nu haast niet meer van weet. Eén ding van vroeger wil ik u nog noemen. Want dat is u de sleten met de Johan. Ik bedoel hoe het in die goede oude tijd buren of nog echte buren waren. Of was het in veur en tegenspoed met blitschap of in grote nood. Als buur wist hij uw plicht te doen. Al was de armo toen nog zo groot. Ja, het is slechts een herinnering aan alle tien van armo, maar met goede geest. Maar zonder luchtvervuiling en kernexplosies, ach, dan was het vroeger nog niet zo slecht geweest. Heel verhaal, maar wel mooi.
0: Dankjewel, Letty. Ze zijn heel kenbaar woordrijden in. Ja, er is een heleboel veranderd wie vroeger. Maar vooral wat buren betreft, daar is ze eigenlijk toch heel verder te zoeken. Die hoor ik al om. En vooral in die nieuwe wijken en zo. De Noorse buur kent ze nauwelijks. En
1: dat
0: zo.
1: Wel, maar dan moeten mensen zelf ook wat aan doen.
0: Ja, ja.
1: Want
0: ja.
1: Als de een denkt van de ander doet het niet, moet je toch met elkaar proberen om dat iets vaker hallo te zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Geef elkaar een hand, zeg
0: ja, ja, ja, ja, ja. Groet elkaar en ja, probeer toch een beetje de geest erin te halen. Ja,
1: nou, dat.
0: Ja, ja. Want bij ons zit daar bij een vrouw een heleboel van die buurtverenigingen met. Dat zou ook allemaal minder worden.
1: Ja, dat wordt ook
0: en
1: steeds vrouw, minder.
0: Dat, als een keertje of feest en zo, nu doen ze nog wel de gemeente Apeldoorn. Die probeert het nog wel te stimuleren met
1: Burendag,
0: met feesten en zo. En
1: zeker.
0: Dat wordt nog wel meer, maar het is toch allemaal vullen minder worden. Ja, ja, ja.
1: Je moet er zelf aan bliem deelnemen.
0: Ja. Zeker, goed zo. Dan nog een plaatje in de God met Geert Nijhoff van IVN. Hier heb ik een nummerstreken aan het verhoord. En dat is van de Barkelvrouw Lu. Het is eigenlijk een plaat, past hier niet zo bij. Dat is eigenlijk meer hij een feestje hebt. Maar in ieder geval, dat kan je hier ook wel doen. En de Barkelvrouw Lu, die zingt over handen naar boven.

0: Ja, handen omhoog, dat was een gezellig deuntje hier op de Hagedoorns festival met de handen omhoog. Ja, ik heb er niet veel zin in hier lopen, maar dat kan misschien vandaag nog wel. Ik heb een gast hier, we zitten hier onder de Heuberg hier in Zuuk, met Gerard Nijhoff van het IVN. En hier heb ik in Umstreken. Gerard, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Fijn, hè, als je het kon vinden, om nee, naar Zuuk te komen.
1: Ja.
0: Is het nog niet naast de deur, hè? Ja, terwijl iets verder dan Twello, want zij de Twello hoort van jullie.
1: Ja, iets verder dan Twello, maar goed, is goed te doen.
0: Yes, ja.
1: Je hoeft niet op de fiets.
0: Nee, dat is goed. Ja. We hebben hier mooie plekken hier en Gert Fokus die zit achter de micro, achter de
2: techniek.
0: Achter de techniek, ja. Niet, ik zag daar een heel mooi woord voor. ook tussen goed in de huiskamer kunnen bij ons in. En vervolgens Veluwe Zoom en ook hier bij 794 en Hippe. Heerde. Gerard, dus zei ik al welkom.
1: Dankjewel.
0: Druk bezig met IVN. Je hebt een druk programma gehad. Dat heet de laatste die doen. Je hebt een nachtzwaluwwandeling gehad, hè?
1: Ja, je hebt nachtzwaluwwandeling gehad. Die nachtzwaluw, dat is toch wel een bijzondere vogel. Ja. Beschermd ook, hè?
0: Ja.
1: En hij doet het tegenwoordig heel goed op te
0: vinden. Heeft hij gewoon weer uiterlijk, want ik ken hem niet. Gewoon een zwaluw, er ligt wel een gewone zwaluw.
1: Nee? Je moet bij een nachtzwaluw moet je een beetje aan een torenvalkje denken.
0: Oh.
1: Door ligt hij een beetje op.
0: Oh, ja?
1: Een beetje een ranke vogel, ja.
0: Maar zwaluw, daar denk ik, maar ja, maar die staat net zo, ja.
1: Ja, dat zou je denken.
0: Zwaluw, ja?
1: Je hebt wel iets, een stad waar je kunt zeggen van, nou, het zou kunnen dat de associatie is met de zwaluw.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Nee, het is een heel andere vogel.
0: Ja.
1: En hij komt voor in de Loenenmark. En dat doet het hartstikke goed.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken met name met, dat geldt eigenlijk voor alles wel in de natuur, met voedselaanbod,
0: ja,
1: onder andere, en nestgelegenheid.
0: En wat maakt een nest of zo? Wat doet hij?
1: Nou, hij maakt niet echt een nest, maar hij moet wel een op de hei met name, hè.
0: Ja.
1: Tussen hei en de overgang van hei naar bos.
0: Ja.
1: Daar heb je vaak wat beschermdere stukjes, laaghangende takjes, door zitten onder te broeien. En wat doet hij? Hij legt normaal gesproken maximaal 2 eieren.
0: Maar
1: die leggen gewoon op de grond.
0: Ja?
1: Ja, gewoon die ligt er gewoon. Eind tegen zou komen, je ziet ze niet vaak. Maar dan ligt er gewoon een ei op de grond. En dan zit het in bruin.
0: Ja.
1: Het is dus niet zo dat de takkies in de buurt van
0: Lokkers
1: een nestje bouwen.
0: Nee.
1: Hij ligt gewoon op de grond.
0: Ja.
1: En ze heeft de eigenschap dat als ik in de buurt zou komen, zeg maar. Normaal is een nachtzwaluw, die zie je horst niet. Hè. Die zit zo goed in de camouflage dat je horst niet ziet. Die kunt er op een meter afstand zorgen.
0: Ja.
1: Maar dan ligt er gewoon een tak als ware,
0: ja,
1: van de boom. Maar kom je te dicht in de buurt en hij is aan het broeien, dan geeft hij als ware, lijkt hij als een aangeschoten vogel.
0: Ja.
1: Dan doet hij net of hij gewond is of een beetje struiken willen weglopen.
0: Ja.
1: Je wil de aandacht trekken.
0: Ja.
1: Je wil de aandacht van het ei niet hebben, maar de aandacht op de vogel.
0: Kiep je gelukkig ook wel, dat is me ook wel verteld.
1: Ja.
0: Kiep je het ook van niks weggelopen, dan op vlug.
1: Maar dat heeft deze vogel heel aardig. Je struikelt als ware, dan denk je van, hé, maar die vogel markeert wat, laat ik hem zo pakken of laat ik hem kijken wat het markeert.
0: Ja.
1: Maar dan kom je dichterbij en dan kan het wel dat weer een metertje verder geeft, hè?
0: Ja.
1: Weer verder van het nest af. En dan vlug in één keer op. Dan is ze weg.
0: Ja.
1: Dan markeert hem dus niks.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon
0: afleidingsmanoeuvre. Ja. Knappe, ja.
1: Dus ze legt dan 2 eieren. En dat kan, afhankelijk van het seizoen een beetje, kan het 2 legsels per seizoen werden. Want het is een trekvogel.
0: Oh.
1: Hij geeft, in de winter geeft hij naar september vertrekt al. Ja. Zit naar Afrika. Dit is al in de buurt.
0: Ja.
1: Door halve winter te.
0: Oh.
1: En dan kun je op een gegeven moment hem weer terug hier naartoe. En hier broeit hij dus alleen.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja.
0: En waarom heb je hier meer voedsel in Afrika? Is ook voedsel nog, of niet?
1: Ja, dat zou je denken. Maar, ja. Maar op een of andere manier, ik weet niet precies hoe het met trekvogels werkt.
0: Ja.
1: Waarom ze dan gaan trekken. Maar natuurlijk in de winter hij hier een slep veel van nachtvlinders.
0: Oh ja?
1: En in de winter hij hier natuurlijk minder nachtvlinders.
0: Ja, hartstikke natuurlijk.
1: En dus ook dat heeft weer te maken met voedsel.
0: Ja.
1: Hoe voedsel is. Ja. Bint die beesten dan. Dus de nachtzwaluw, die excursie heel gehad, was een succes. Tenminste, enerzijds wel, anderzijds niet. Die moet altijd een beetje geluk hebben.
0: Ja.
1: Je hoort hem het eerste schreeuwen. Heel apart geluid. En dan op een gegeven moment, als schemert, dan zie je hem ook fladderen. En echt fladderen ook, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is niet zomaar een vogel zoals hij een roofvogel ziet. Die zie je er in een rechte streep aan zijn toe.
0: Ja, ja.
1: Nee, fladdert echt.
0: Maar eigenlijk zien we het niet, want nou zo'n ondergaan mij bos niet in. Dus
1: ja, nee.
0: De gewone mensen. Iedereen mag daar naar het bos niet in.
1: Je moet echt met de boswachter op pad, anders dan zie je hem niet.
0: Ja.
1: Want het is een heidevogel en heide is
0: het nog. Hoeveel leeft dat in, Ron? Maar één idee?
1: Op Keizand hebben ze er inmiddels 10 paardjes geteld.
0: Zo, ja?
1: Ja, en op de Zilverse Heide hebben ze 13 paardjes geteld.
0: Zo.
1: Dus op zich gaat het hartstikke goed. En dat is alleen maar mooi natuurlijk.
0: Ja, in verdedigde gevallen kreeg je de 4 jongeren, dus dat kan weer al iets meer.
1: Ja. Dus,
0: maar goed begrip, beroep je alleen maar op de hei?
1: Ja. Tussen de, ja.
0: Eigen hei heb hij ook in nachtzwaluw.
1: Nee, precies. Nee. Ja.
0: Goh.
1: Ja, dus dat is wel bijzonder. Ja.
0: Ja, ja.
1: Dat zeg ik, het geluid wat je hoort, dat is heel bijzonder. Dat denk je van, dat is geen vogel, dat is meer een kikker of zo. Of
0: oh ja?
1: Een, ja.
0: Oh,
1: heel
0: ja. En was de belangstelling weer?
1: Jazeker, we hadden 36 man.
0: 36?
1: En, ja.
0: Is dat te groot zo verder?
1: En het bent meerendeels ook vogelliefhebbers natuurlijk. Ja. Hè? Want.
0: Beide met één gids of met meerdere gids?
1: Nee, we zijn met 3 gidsen.
0: Oh,
1: dat doen we met...
0: Hij heeft 3 groepen dan.
1: 3 groepen, met 3 groepen gooi dan bos in.
0: Is dat wel te groot, dan kun je niet behouden, hè?
1: Nee, en op 3 locaties. 3 verschillende locaties.
0: Oh ja, oh
1: dus
0: nou.
1: Dit jaar was het, toevallig had ik geluk, op die locatie, daar kon je ze goed horen en ook zien, hè?
0: Ja.
1: Ze gaan echt bij wie van spreken een showtje.
0: Ja.
1: En dat was fantastisch. Maar de andere 2 locaties, 1 locatie heeft ze zelfs niet eens gezien.
0: Nee.
1: Wel in de verte gehoord.
0: Ja.
1: En de andere locatie dachten ze in de verte wel iets te zien vliegen. Maar
0: ja.
1: Daar zeker waren ze niet van. Dus je moet wel een beetje geluk hebben.
0: Ja. Oh, ja.
1: Dus het is altijd een excursie. We doen hem 2 keer in het jaar. Maar heel veel liefhebbers. De eerste excursie.
0: Ja,
1: was
0: vooral
1: dit
0: de mensen dat niet kenden, hè?
1: Ja. Precies.
0: Ja, Noorden zien.
1: Ja.
0: En met bus over spreeuwen, wakker zijn, maar...
1: Die nachtzwaluw, die zie je niet.
0: Nee.
1: En de eerste excursie was ook al uurval vanwege het weer. Toen was het code rood of zo.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus mocht je niet bos in. En dit was gewoon een succes,
0: Hartstikke mooi, ja.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: En wat hebben we meer laatst niet door?
1: We hebben ook een klimaatwandeling gehad. Er was toevallig de hele dag regen, dus er kwam hoogst niemand op af.
0: Nee.
1: Jammer. Maar dan laat je dingen zien van, iedereen die weet natuurlijk de droogte, hè, dat op dit moment het grootste probleem is.
0: Ja.
1: De droogte, maar ook, je hebt extreme weer, dus flinke buien soms. Maar ook extreme droogte, zoals nu.
0: Ja.
1: Waterstand laag, hoog, enzovoorts. Dat soort dingen komen allemaal ter sprake tijdens zo'n excursie. En we laten ook zien hoe de bos in de veur staat. Die droogte die kun je echt wel zien in het bos. Als je kijkt naar de bosbestruiken, die bent hartstikke bruin.
0: Ja.
1: He, de heide woont zo direct misschien
0: ook. Er waren bosbessen aan de kom.
1: Ja, er waren bosbessen aan de kom. Maar dat was een beetje
0: veurje was dan wel.
1: Ook nog wat nat geide had. Ook in juni hebben we wel die droogte begonnen al. Maar toen zaten de besjes er wel aan.
0: Ja.
1: Dus ze hebben er wel aan de zijn. Ik heb er ook nog wel wat geplukt.
0: Ja. Maar op mijn zoon niet. Vroeger ging hij naar bos toe en plukken. Maar dat was niet meer.
1: Nee.
0: Vroeger dat die in die grote gezin, die plukte gewoon op bos. Als bijverdienst, hè?
1: Ja.
0: Er was een familie in Loon, die had 15, 16 kinderen. En die hadden gewoon in de zomerdag als vaste bijverdienst. Dat ze in de club gingen naar het bos toe, om bosbessen plukken.
1: Ja. Dat was bijverdienst.
0: Nou,
1: dat was bij ons ook wel. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen.
0: Oh ja.
1: En dan ging je met het hele stel ging je naar het bos toe. En pa en moeder die aan de emmers meenomen, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij dacht dat hij de emmers vol aan, maar die zijn dan toch nog even een bakje plukken voor het zakken.
0: Ja.
1: He, wanneer hij daar thuis kwam, dan was het allemaal gezakt.
0: Ja.
1: En dus,
0: verkochten jullie dan? Of maken jullie moeder die er weg? Of zo?
1: Ja, maar ze wekken ze zelf alleen en ze maken er zelf ook als sap van. Maar houden heel veel aardbeien. Ging wie naar Arie Reuvenkamp, de groenteboer in Dorp, in Loen. En die kocht ook wel op.
0: Kocht ze op, hè? Ja, Breerwald die dat ook doen. Ja,
1: moest je natuurlijk wel goed schoonmaken, want dat groene blad ertussen.
0: Ja, daar wappen ze wel op, dat is wel een blad in zat. Ja.
1: Dus het waren, en nou dan terugkwam van het plukken, dan gingen we bij Slieve op de Doevakkers.
0: Ja.
1: Die verkocht toen nog ijs.
0: Ja.
1: Mocht je een ijsje kopen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat was ik
1: ja, maar. Dat vind ik een leuke herinnering. Ja, dat vergeet je nooit.
0: Ja, ja, ja.
1: Die was gewoon
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wie ging overigens ook Forbes en Denappels. Forbes en, ik denk niet eens meer. Ja, het dialectwoord voor ja, Denappel.
1: Ja, ja,
0: ging wie dan ook rapen.
1: Ja.
0: Want mijn moeder of mijn vader, die maakte nou de vernieuwde kachel mee aan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ken je dat?
1: Nee, ik ken het zelf niet. Ik ken het verhaal wel. Je bent natuurlijk ietsje ouder.
0: Ja, ja, wel iets, ja. Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja.
1: Dus nee, ik heb dat zelf niet meer gemaakt. Ja? Maar ik ken het verhaal wel dat van die vogels en Denappels...
0: Ja?
1: Dat door de kachel mee aan de stok.
0: Ja, dat ging heel goed, hè?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja. En in gauwigheid had een aardig volume, hè?
0: Maar je wist, we gingen in de veldhuizen... Daar wist je waar die grootste bomen stonden... En dus alleen de meeste Denappels onder, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja,
1: klopt, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik denk dat er een speciale streeknaam voor is, Forbes en Denappels.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik denk wel dat het misschien niet in onze buurt is.
0: Nee, die kende het ook niet. Dus,
1: ja. Oké, okay, ja, dan is het iets in de buurt.
0: Huh? Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is iets. Ja. Onze buurt van Loen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Volgens mij.
0: Ja, ja. Gerard, daar wil ik eigenlijk ook nog weer. Hoe zit het erbij met Hermanenhof? Er willen bezig met een vuurschuur, nee, een materiaalschuur? Of hoe moet ik het noemen?
1: Ja, we hebben inderdaad. Ik heb gewoon in de vuurhuis en die volgens mij nog verteld dat we vanaf 2009 al bezig zijn met die vergunning. Die vergunning hebben we gekregen en het schuurtje steed.
0: Oh, ja?
1: Ja,
0: oh.
1: Het schuurtje steed.
0: Ja.
1: En we hebben een ruimte, zeg maar, voor de...
0: Hoe groot is ze?
1: Is 10x43 of zoiets.
0: Oh,
1: dus een aardige
0: schuur.
1: En is een stukje hoger geworden. Dus wat dat betreft, we hebben veel meer ruimte gekregen. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Want onze materialen, nu maar loepjes en looppotjes en visnetjes en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar houden we aparte ruimte voor gehuurd.
0: Ja, ja.
1: Dus daar zijn maandelijkse kosten voor.
0: Ja.
1: En die kunnen we allemaal in die opslagruimte. Het schuurtje besteed in twee delen. Enerzijds de opslag. En anderzijds de ruimte voor de natuurtuin Hermanenhof zelf.
0: Ja. Ja.
1: Daar hebben we natuurlijk ook gereedschap
0: voor. Ja, ja, ja, ja.
1: En ja, het schuurtje steed. We zijn bezig met inrichten. Elektriciteit moet nog hebben. Moet er een water aan leg worden. En de schappen en zo, dat moet allemaal nog eventjes gebeuren.
0: Kijk eens aan dus, hè.
1: Maar het is echt fantastisch geworden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus,
1: ja,
0: ja,
1: ja. Ja, dat geeft hartstikke.
0: Dus, maar wanneer is planning of het chlorisch?
1: Ja, dan moet nog even kijken, want iedereen heeft nu vakantie gaat. De bestorting moet nog aangelegd worden. Er moet nog een hek voorkomen. We zijn nu bezig met de natuurmonumenten. Die zal waarschijnlijk het hout leven. En de bestorting, dat moet nog even regelen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het wel september zal worden. Ik kreeg vanzelf een uitnodiging.
0: Ja, goed zo, dan wachten we je af. Goed zo, bedankt. Het is nu tijd voor een plaatje. Want er wordt er muziek bij komen. En is van de Oosterse dialectkoor. Daar bent wie vrienden weer.

0: Ja, dat was... Ja, dat was een gezellig deuntje. Daar dacht ik ook, daar bent weer vrienden voor van het Oosterhuizen dialect hoor. Ja, we binnen hier op Hagedoorns plaats. Er is vandaag een groot evenement met van alles te doen. In het tweede uur hoor je er alles over. Hetty Vosserman, die heeft hier aan de vrouw met de organisatie. Dus, maar wie bent hier bezig met het Mooi Schusten dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom en 794. En ik heb hier als gast Gerard Niehoff. En Gerard... wat zit er nu op het programma voor, van de IVN Ewijk in omstreken? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, morgen is er een wandeling. Morgen 16 augustus om 2 uur begint ze bij de Lonemark. Parkeren bij de schaapskooi. En dat is op de Droefakkers is dat in Loenen. En daar gaan we Paarse Pracht bekijken.
2: En het programma dat wordt in oktober vorig jaar al gemaakt. Ja. Dus wie weet niet of het helemaal poors is.
0: Nee.
2: Het zou moeten zijn in augustus. Dan is de heide normaal gesproken is dat mooi poors.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Ik
0: ja.
2: heb het dan maar even bekeken, die heide. En er staat er niet zo best bij. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met de dreugde.
0: Ja, ja.
2: Je ziet echt grote bruine plekken op de hei. En ja, wie woont natuurlijk op de Veluwe. Op de Veluwe is dat nog erger dan in de lagere gebieden. Dus het is hartstikke dreugen.
0: Ja.
2: En die dreugde, dat heeft ook iets te maken met de kleur zelf. Normaal, je kent allemaal wel de poors heien, maar soms heb je echt het idee van, ja, dat steekt er goed bij, hè?
0: Ja.
2: Dat steekt er fleurrijk bij. Maar nu is het wel poors, maar toch een beetje minder poors dan dat het normaal kan zijn. En dat heeft alles te maken met die dreugde, we moeten er al helemaal over aan. Maar, en door die dreugde kan het ook zijn dat die strukjes, die bestaan uit kleine bloempjes. En dat er minder bloempjes bloeit aan die strukken.
0: Ja, ja,
2: en daarom is het minder poors als andere jongens.
0: Ja, waar in die grote vlakte, de mensen die wonen in Umstering, die weten het wel, die verderk achter in de inbos, achter in Loonmerk.
2: Ja.
0: Er is heel weinig kleur op die hei. Heel weinig.
2: Ja, ze bloeit wel, maar veel minder intensief dan dan
0: veel minder, ja.
2: En hij nu hebt van bruine hei, geeft het allemaal dood. Nee, bruin wil niet altijd zeggen dat dat doodgeeft.
0: Nee.
2: Dus dat een volledige plant afsterft. Dat kan zijn dat de bloemen en de groenigheid, zeg maar, last hebben van de dreugde. Maar de wortels, die kunnen dan nog wel intact blijven. En dan kan het ook zijn dat volgend jaar zo'n plant gewoon weer groen wordt. Je hebt eigenlijk een aantal fasen. Enerzijds kan het zijn dat een deel van de plant dus bruin is. Dan zie je ook nog wel onder groene takjes. De andere fase is... Het stukje is helemaal bruin, maar de wortels die doen het nog wel. En de derde fase is, de hele stuk is dood en die komt dus volgend jaar ook niet meer op. Heide kan zich in principe vrij snel herstellen van dreugde. Maar die lange dreugde die je nu hebt, dat is maar afwachten wat er dan volgend jaar zeg maar, aan dode planten over is gebleven. Aan goede planten over is gebleven. Met name jonge plantjes heb je er best wel last van.
0: Die
2: oudere struiken, dat snap je zelf ook wel. Dat wortelstelsel heeft zich al iets verder uitgebreid. En die overleeft het meestal wel. Maar die jonge struikjes, die hebben het gewoon heel lastig.
0: Maar afvlaggen, dat doet ze ook wel, hè? En wat heeft dat voor zin?
2: Ja, afvlaggen, dat is eigenlijk iets van vroeger.
0: Oh,
2: tegenwoordig.
0: Maar denk ik een laatste paar jaar nog wel eens in. Dat doet.
2: Ik denk dat je gezien hebt dat ze maait.
0: Ja? Ja, dat is maaien. Ja, dat is niet afplagen. Ja. Afplagen is iets anders. Ja. Ja. Ja, nee, sorry.
2: En maaien,
0: ik zei het verkeerd. Ja.
2: Afplagen, dat deden ze vroeger.
0: Ja.
2: Dan gingen ze echt die bovenste laag, die halen ze van de hei af, inclusief de wortels. En die werden dan in de schaapskooien, zeg maar, gemengd met de mes van
0: de
2: schaap.
0: Ja.
2: En dat was afplaggen. Dat eigenlijk de bovenste laag neem je mee.
0: Je
2: hebt ook wel shopperen.
0: Ja.
2: Shopperen, dat is tussen plaggen en maaien in. Je neemt wel een laagje van de grond mee, maar niet alles. Niet de wortels, bijvoorbeeld.
0: Oh,
2: de wortels liefst aan het bestaan.
0: Dat ken ik niet zo.
2: Dus je plaggen, shopperen, maaien en afbranden.
0: Ja.
2: Dat doet dus tegenwoordig niet meer, tenzij het natuurlijk is. Met al die natuurbranden.
0: Die hadden wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, bewust, ja.
2: Vroeger werden heidegebieden werden wel afgebrand. Maar ja, je snapt natuurlijk dat het voor de fauna, voor de beestjes die er leven, dat het best wel lastig is. Hagedisjes kunnen nog wel in hun holletje kruipen. Maar als je de andere beesten hebt in die hei leeft, die verbrandt mee.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Dat weet je eigenlijk niet. Dus die hei die... En je hebt natuurlijk ook begrazen, hè? In de Loenermarkt.
0: Ja, dat doe je ook, ja.
2: De
0: heide. Maar die schoon ben natuurlijk wel graag een jonge hei, natuurlijk, weet je.
2: Ja. En nu is zeker, ik laatst een verhaal van Gelders Landschap, zeg maar, de schaapsherder, daar had gevraagd van, ja, je moet eigenlijk iets meer mee, want die hondenfamilie kan binnen niet af, die hei werd te hoog voor de honden.
0: Ja.
2: Die moest te hoog opspringen, en dat is best wel intensief voor die honden natuurlijk ook. Je kunt natuurlijk zelf ook wel bedenken van, als hij laag is, dan gaat het voor die honden ook veel makkelijker.
0: Ja, zeker, ja.
2: Dus normaal gesproken, we hebben zo'n 250 hectare hei in de Loenermark. Er wordt geprobeerd door 10% van te meien. En dat betekent dat je dus één keer in de zoveel jaar meet. En dan verjong je de hei ook. En de verjonging van de hei, dat is ook belangrijk voor het heidehaantje.
0: Hmm.
2: Die heidehaantje, die gaat op die oudere struken zitten. Er is dat houtachtige structuur, die is dikker.
0: Dat vindt ze prettiger.
2: Ja, en daar kunnen ze de eitjes in leggen. Maar in die jonge staakjes van die jonge hei lukt dat niet.
0: Hmm.
2: Dus heidehaantje op jonge hei... is dat minder.
0: Mm.
2: Dus dat scheelt allemaal weer.
0: Oh ja.
2: Maar goed, dat gaat ze dus morgen.
0: Ja.
2: Gaat ze dus die wandeling doen in de Loenermarkt.
0: En waar begint ze dan?
2: Ze begint bij de parkeerplaats aan de Droefakkers.
0: Ja.
2: Dus bij de parkeerplaats van de Schoopschooi.
0: Ja, daar ja.
2: Bekende,
0: ja. Ja,
2: ja. Ja. Dus door is de start.
0: Hoe laat is het?
2: Twee uur.
0: Hè?
2: Om twee uur begint
0: twee uur
2: dus.
0: Middags, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Moest je er een voor opgeven voor vertellen? Ik had dus ook om.
2: Voor de wandeling van die VN hoef je niet op te geven. Een vrijwillige bijdrage is altijd wel welkom. Dat wel. Onze kast die hebben ook nog zo af en toe. Doen er nog wel zo mee om wat investering te doen. Dus ja, een vrijwillige bijdrage is welkom. En dat vind ik ook altijd prima.
0: Ja.
2: En dan zeg maar, is de volgende wandeling is dan zondag. 20 september.
0: Ja.
2: En dan zien we in Leuvenheim.
0: Zo.
2: Ja, zelf ken ik Leuvenheim niet.
0: Nee,
2: dus
0: ik kon niet zo.
2: Zelf niet.
0: Nee.
2: Maar de bedoeling is als ze dan een rondje Leuvenheim doet en de stad is dan bij het buurthuis in Leuvenheim.
0: Ja, ja.
2: Aan de Arnhemseweg is dat.
0: Ja.
2: En dan gaat ze een rondje Leuvenheim lopen.
0: Oh ja, ja. Dus een keer wat anders.
2: Ja. We hebben het IVA in Eerbeek en omstreek.
0: Ja, zo niet voor niks, ja.
2: Het gebeurt bij de omstreek.
0: Ja.
2: En nou, natuurlijk gidschauffeur die er wel bekend bent in die... Iedereen heeft die specialiteit meestal, dus schrijf je ook dan voor in. Dus, rondje Leuvenheim op 20 september.
0: Ja.
2: Begin ook om 2:00.
0: Ja, goed zo.
2: Ja.
0: Nou, wespen, het moet even nog hebben.
2: Ja.
0: Is er echt een wespenploeg, want je hoort niet.
2: Nee.
0: Dat niet? Nee?
2: Nee. Er is dit jaar geen wespenploeg. Dat heeft alles te maken met... Bij wespen heeft dat vaak te maken met vuurjoor.
0: Oh.
2: Als vuurjoor erg nat is, dan vliegt ze niet uit. En dan krijg je ze... Als je niet uitvliegt, dan krijg je ook...
0: Ik wil een beetje nat vuurjoor.
2: Ja. Vuurjoor was vrij nat.
0: Dan kun je hoogst niet denken hoe het reuren is.
2: Nee, dat vergeet je zo gauw, hè. Want hoe was het weer in mei en dat soort dingen. Maar het vuurjoor was vrij nat en wat onbestendig. Dus dan vliegt ze niet uit. En dat betekent dat ze ook... op een of andere manier stemt de koningin dat ook af met haar eitjes leggen. Hè? Als er weinig voedsel beschikbaar is, geeft die koningin ook minder eitjes leggen.
0: Oh, ja? Oh,
2: en dan wordt het
0: ook wat anders hebben.
2: En wat je wel zagen was dat die hele kleine nestjes, die zag je wel regelmatig, maar die komt dan niet helemaal tot uitgroeien van grotere nesten.
0: Oh nee?
2: En vandoor dat ik heb even nou zag 50% minder meldingen van wespenlast.
0: Oh ja?
2: Ja, en als je aan wespen denkt, dan weet je zelf ook wel. Als je aan insecten denkt, dan heb je drie dingen die je in enkel aan hebt. Dan ben je wespen, dan ben je muggen en kakkerlakken. Maar die wespen, dat wordt ook allemaal wel gemonitord. Dus het is veel minder dan vorig
0: jaar. Ja.
2: En het wil nog niet zeggen dat het niet kan komen in het komend seizoen. Want zodra zeg maar, het weer beter wordt, dan kan het ook nog wel weer... dat er genoeg voedsel is en dat die nesten toch nog in september zeg maar, zich ontwikkeld hebben en dat je in september wat later last kreeg. Maar dan moet het weer ook maar goed weer.
0: Ja.
2: Wie kreeg nu wat meer regen?
0: Ik heb in de verhaal verteld dat er 600 soorten wespen binnen.
2: Ja, 6000, ja. Ja.
0: 6000?
2: Ja. 6000. Ja. En door van
0: de. Ja. Nou, 600 is al nog.
2: Een nulletje meer.
0: Ja.
2: Ja, maar Willy kent natuurlijk de.
0: Ik heb niet eens gehoord eigenlijk.
2: Ja. De limonade wesp noemt u die. Die inderdaad op die terrasjes waar nu ook zit.
0: Ja.
2: En waar de menselijk vanmiddag hier ook komt, hoop ik, voor de organisatie.
0: Ja.
2: Dus die limonade wespen, die kent wie we allemaal. Ja. En dat met sociale wespen, die maakt dus echt een nest. En die kunt vrij groot worden, tot wel 3000 wespen in een nest zitten.
0: Ja.
2: En die ontwikkelt zich dan. Ja. Maar er zijn ook solitaire wespen die er in hun eentje leven.
0: Ja. Oh, ja.
2: En daar heb je heel veel soorten van.
0: Ja.
2: Die, misschien dat je galwespen wel kent, hè?
0: Ja.
2: Van die galappeltjes. Ja. Dat zijn wespen die ervoor zorgen.
0: Ja, ja.
2: En je hebt ook wespen die zeg maar rupsen. Rupsendoders, dat zijn ook wespen eigenlijk.
0: Oh ja.
2: En die leggen een eitje in een rups. En dan die eitjes, die larven, die vreet zo'n rups van binnen op. Hij heeft heel veel soorten in. Spinnendoders, rupsendoders, noem het allemaal maar op.
0: Ja.
2: En dat maakt het samen dat je aan 6000 komt.
0: Ja. Wie hebben straks, of de woordenaar, dat is eigenlijk ook een probleem.
2: Ja.
0: De goot straks over hem. Wij kregen het seintje weer eens even een muziekje.
2: Kijk.
0: Gert, je hebt er wat hij nooit klaarstaan. Van Frans Nieuwhuis, dat is eigenlijk, die woont hier in de buurt. De Veluwse troubadour, die heeft zulke mooie liedjes te maken. En die bezingt de mooie Veluwe.

0: Ja, dat was... Ja, dat was Frans Riemuus, de vieleste troubadour hier uit Vorsten met de mooie Veluwe. Wat heeft die man dat mooie liedjes maken? Prachtig, prachtig. Ik ben hier op de Hagedoornsplatsen in Suuk. Door vandaag een heel groot evenement aan de gang. Dat begint om 11 uur. En het van alles zie ik hier om je heen. Dus kom naar Suuk toe en kom genieten van alles wat hier aan mijn steden en bezig is. Ik ben aan de praat met Gerard Niehoff. En we zijn bezig met Mooi Slussen, een dialectprogramma van Voor Veluwe zo 7 4. En 4. En Gerard, die wendt over de wespen, maar ook over de hoornaar. Ja? Ja? Is dat een plaag, hè?
1: Nou ja, een plaag, hoornaar...
0: Maar de eerder ken ik de, ik heb de eerder nooit van gehoord.
1: Nee, nee. Je hebt de Europese hoornaar. Die kent wie misschien wel, want hij is de grootste webse.
0: Ja, webse, ja.
1: Webse die we hier hebben in Nederland, dat is de Europese hoornaar.
0: Ja.
1: En die hoor je ook aankomen, die hoor je ook zoomen, hè.
0: Ja.
1: Die, maar nu, die Aziatische hoornaar, die is sinds, ik geloof, zo rond 2000 is die binnengekomen in Nederland via vrachten, hè.
0: Ja.
1: Komt dan uit andere landen en er zit zo'n website, die zit er in zo'n kist of wat dan ook. Of, dus die is als het ware op die manier geïmporteerd. En,
0: ja.
1: Maar dat is een hele vervelende wesp. En dat komt omdat ze met zoveel bent.
0: Ja.
1: Dus je kunt nesten hebben van 6.000 tot 10.000 hoornaars.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Oh,
1: en
0: dat
1: zijn echt grote ballen die dan als het ware in de boom hangen.
0: Ja, ja.
1: Ja, als een skippiebal kunnen ze soms wel wonen, zo groot.
0: Ja.
1: Dus, maar die valt onze bieën aan.
0: Oh,
1: dat is het grootste probleem, ja.
0: Oh, onze honingbieën.
1: Ja? Ja, ja.
0: Komt die in de honingkast?
1: Nou, ja, die bent echt gespecialiseerd, zeg maar, om op die honingbieën te vliegen. Ja, en die honingbieën hebben natuurlijk nodig voor onze bestuiving van alles nu maar wat.
0: Ja, zeker.
1: Als die
0: ja.
1: honingbieën niet
0: oh.
1: hebben,
0: oh.
1: Dan lopen onze bestuiving in gevoel. Dus die Aziatische hoornaar is ook ontzettend agressief.
0: Ja.
1: En ja, het beleid is er eigenlijk een beetje op gericht om ze gewoon uit te roeien. Ja. Dat kan natuurlijk al niet meer, omdat je er zoveel hebt.
0: Ja, wie moet dat doen? Wie doet dat dan?
1: Nou, vaak is het zo dat de gemeente is er verantwoordelijk voor. En er vindt dan een waarneming plaats, die kun je op waarneming.nl zetten.
0: Ja.
1: Ik had ze laatst toevallig ook in de natuurtuin zitten. Eentje, die eerste die ik zag, zeg maar. Ik had ze nou nooit eerder zo specifiek gezien. Maar dan zet ik hem op waarneming.nl. En dan kan het wel, als er meerdere zeg maar, meldingen bij waarneming.nl komt van in die buurt houden wat wat gesignaleerd. Maar kan het wel dat ze inderdaad met die bestrijding bezig worden. En dan komt een specialist. Dan probeert ze zo'n horenaar te vangen. Duwt ze in een potje. En op een of andere manier pakt ze hem vast. En kunt ze hem een zendertje inbinden. Een
0: zendertje?
1: Ja. Je kunt het niet voorstellen.
0: Je moet daar bij een heel, heel, heel klein mee.
1: Die bindt inderdaad minuscuul klein.
0: Ja.
1: En dat zendertje bindt ze hem.
0: Ja.
1: En dan... vlucht zo'n hoornaar die vlucht naar het nest toe.
0: Ja. Oh ja,
1: en dan weet ze precies waar het nest zit.
0: Ja. Oh, en, knappe dag. Ja.
1: Ja. En meestal is dat toch wel binnen een straal van een kilometer.
0: Ja.
1: En dan gaan ze dus dat nest zoeken. Maar dan moet je ook heel voorzichtig mee zijn, want die beesten die zijn zo agressief als ik weet niet hoe.
0: Ja. Oh ja.
1: Zodra ze in de gaten hebben dat je zeg maar dichter bij de komt dan 3 meter, dan moet je waan.
0: Ja.
1: Want, ja. Dat,
0: maar is er ook voor de mensen gevoeligheid meerdere steken van krieg?
1: Nou ja, het geldt eigenlijk precies zoals met de normale wespen. Je kunt er last van krijgen.
0: Ja,
1: mensen die gevoelig verbindt, die valt flauw en die en zo geldt het eigenlijk ook voor hun, voor deze wespen. En zeker als hij door heel veel gestoken wordt, dan is het wel erg vervelend. Dan wordt het wel erg vervelend. Het is ook nog pijnlijker dan een gewone wesp.
0: Ook nog, ja.
1: Sterk, ja.
0: Nou, dat is sowieso al,
1: Ik ben gewoon geen fijn beest. Maar aan de hand van zo'n zendertje, dan weet ze dus de locatie te bepalen. Ze hebben ook aparte pakken, niet zomaar ruimingspakken die ze met gewone wespen. Ze bent echt wel dikker dan normale pakken. En dan gaan ze met een stofzuiger, gaan ze die wezen ruimen als het ware.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus het is echt een plaag.
0: Hoe is het met de processierups dan? Heb je er eigenlijk weinig van? Of is dat,
1: ja, ik kunt wel, ja? Kun wel iets meer voor als voor gewoon de Johan.
0: Ik kan
1: wel iets meer op. op, maar ja? Veel ovenaars heb ik ook niet specifiek gehoord. Dat,
0: niet?
1: Nee, nee, dat niet. Oh. En ik weet nog wel dat zeg maar, was ook in coronatijd dat ze bij ons door de wijk heen gingen om die kleine vliegjes in de boom te spuiten die dan, die dan de processie rep zeg maar.
0: Ja, ja, ja. En overal met mezenkastjes hebt zo behang en zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, mezen zie ik eigenlijk niet meer. Ik, mean, ik zie ze daar met de hoogste mezen. Bent ze er nog wel?
1: Nou, ja, ben ze nog wel. Ze bent er nog wel.
0: Maar heel weinig. Ander Johan had ik ze altijd bij, want ik heb een paar kastjes bij huis. En,
1: ja, ja. En niks, oh ja, en niks in zich. Nee, nee, nee. Oh, dat is wel bijzonder, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, het is nu natuurlijk ook een beetje tijd, hè? Augustus, juli, augustus, dat die beesten in de ruw bent.
0: Ja, ja.
1: Dat hoor je ze ook niet, hè?
0: Nee, maar voor hen zijn veel uur.
1: Ja, nee, nee, zeker.
0: Dan moet ze er wel in en zo, ja.
1: Als je kastjes hebt liggen, dan moet die wel gebruikt worden. Ja, en anders dan ben ze er gewoon niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Nee, dus... ja, met die hoorn naar, het is gewoon een plaag. En wie moest ze zien uit te roeien.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoewel, wie zeker weet dat het niet lukt. Maar,
0: hij is er wel eens in al de hoorn naar?
1: Ja, ik heb ze wel eens in, ja.
0: Ja? Ja. Ja.
1: En het grappige was, toen we met die schuren bezig waren, kwam er ook iedere morgen kwam er zo'n Europese hoorn naar, die kwam even in die schuurkie. Want de schrapers waren het hout eraf, hè. Dat gebruikten ze voor de bouw van hun nest.
0: Ja?
1: Dat is mooi zien als pulp. Oh. Hier binnen de papierfabriek gezet.
0: Ja.
1: En dan de basis voor papier kan hout werden. En dat wordt heel fijn gemaald. Maar dat doet die wespen ook.
0: Ja?
1: Die schraapt als het ware een laagje van het hout af. En dan neemt ze mee naar het nest. En door wordt het nest mee uitgebouwd.
0: Ja.
1: En dat doet die hoornaars ook. Dus af en toe dan kwam er zo, iedere morgen eventjes zo'n hoornaar. Die kwam even verkennen, denk ik, van valt hier
0: kun je,
1: nog...
0: Kun je het verschil goed zien? Dus als,
1: ja, ja, ja. Ja, die Europese hoornaar die is groter.
0: Ja?
1: En die heeft een bordeaux-rode kont, zeg maar.
0: Oh, oh.
1: En die Aziatische hoornaar die is merendeels te herkennen aan zijn gele pootjes.
0: Ja.
1: En nu hem ook wel eens gele potenwesp. Nu hem ze hem ook wel.
0: Hij bent zelf de boosdoener. Zelf,
1: nee, Europees is absoluut niet agressief.
0: Nee, toch niet? Nee. Oh.
1: Die heeft kleinere nessen.
0: Ja?
1: Van 1000 tot 1500.
0: Oh.
1: Terwijl die Aziatische, zei ik net al, 6000 tot 10.000. Ja. Dus ze scheelt nogal wat.
0: Die is wat, ja.
1: Maar ze zijn ook niet zo gefocust op de honingbien.
0: Oh.
1: Helemaal niet. In het algemeen insecten heb ze als voedsel. Maar dat kunt vliegen werken, dat kunt kevertjes werken.
0: Ja.
1: Alles waar eiwitten in zit.
0: Ja.
1: Maar juist die Aziatische hoornaar, die zit op die honingbee.
0: Oh ja. Oh.
1: En, dus er zit nog wat degelijk verschil in.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Daar maken we nog een beetje zorgen over.
1: Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker. Die wil je eigenlijk helemaal
0: niet hebben. Maar heb je ook geen honing in.
1: Nee.
0: Als je geen honing hebt, ja, dan... vooral in de winter moet je eigenlijk dan een beetje naar boning aan wezen. Een beetje naar zon te blijven, hè?
1: Die bestuiving, hè. Die bestuiving.
0: Ook
1: Je moet er niet aan denken dat het niet bestorven wordt.
0: Ja,
1: want
0: ja, ja.
1: Ik weet niet hoeveel procent van de bluesels wordt via honingbien bestorven. Dus
0: maar wie zit nu in de zomer en in de zomerdag en wie heeft de raamlus? Goed oppassen dat geen muggen binnenkomen. Ik zie als geen muggen, kan dat? Best te weinig.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft alles te maken met de droogte.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want nu aan, moet je zo met de boel binnen dicht hebben. Want hoor, daar heb je last van muggen.
1: Ja, ja.
0: Ik heb er ook geen zin.
1: Ben je wel blieven aan?
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, is dat zo, hoor?
1: Ja, nee, die muggen, die hebben natuurlijk eitjes te leggen. Dan hebben ze water nodig.
0: Ja.
1: En normaal, een plat dak, zeg maar. Als er iets water blijft liggen, dan leggen ze door hun eitjes in. Of regentonnen. Of je hebt misschien wel eens aan zijn emmer staan. Of je geeft bloemenwater die op een schutteltje staat. En dan blijft dat water staan als je gewoon regen kreeg. En de muggen, die binnen 4 weken, zeg maar, ze leggen een eitje. En dan wordt die larven, die komt uit. En dan heb je weer een jonge muggen.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is binnen 4 weken terug geweest. Dus ja, veel langer dan 4 weken eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus die kunt geen plek vinden om een eier in te leggen.
0: Oh.
1: En dat is het voordeel voor ons natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: daar heb je minder last van.
0: Ja, ja.
1: Nu komt de komende weken meer regen. Hè? Er wordt meer werk.
0: Ja, ja,
1: dus het wil nog niet zeggen dat je helemaal geen last hebt dit seizoen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: dus, nee, daar heel gemak van.
0: Ja, ja, god, ja.
1: Want wespen en muggen en, ik zei het net al, die kakkelaken. Dat bent toch de meeste verbeeldende bezig.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja. Onderweg zagen we het ook al hier naar het stuk toe. Dat de boom al begint te verkleuren. Dat de bladeren loodvallen. Ja, dat komt vooral van in de rug, hè?
1: Ja, Ja, ja, ja.
0: En heeft dat veel invloed op de gezondheid van de bomen?
1: Ja, het is een beetje bescherming van de boom natuurlijk, hè? Want dat blad, dat moet water hebben normaal gesproken.
0: Ja.
1: En als dat niet voldoende is, dan laat ze het eerst het blad vallen. En dan kan zo'n boom, die kan zichzelf meer beschermen.
0: Ja.
1: Dan heeft zo'n boom minder energie nodig. Dus die berken, die normaal gesproken heel veel water nodig hebben. Een berk die kan in het veurseizoen zeg maar wel 400 tot 600 liter water verdampen per dag.
0: Ja, zoveel?
1: Dus dat is gigantisch veel. En dan zie je dus ook dat de boom is die het eerst het blad laat vallen. Ja.
0: Ja,
1: dus ja, inderdaad, het leek al wel of de herfst ingevallen was.
0: Ja, ja.
1: En beuken kunt dat soms ook hebben, want dat wortelstelsel is redelijk oppervlakkig bij beuken.
0: Ja, bij beuken.
1: Hoewel die wel vaak iets een leem ondergrond hebben, die beuken. Dus die hebben het ook wel. En die herfst die kan me zo eerder invallen.
0: Ja, ja.
1: Tenzij natuurlijk je nu nog regen krijgt.
0: Ja,
1: en dat een beetje gecompenseerd wordt.
0: Ja. Dan moeten we heel snel opvallen. Want het is, natuur heeft nou een hoop nodig, hè?
1: Ja. Er is,
0: maar voor de boeren is eigenlijk ook een stap bij de maïsvelden ziet, hè?
1: Ja. Ze mogen nu denk ik niet meer bereiken. Ik weet niet precies. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de regelgeving. Een trend bereiken noemen.
0: Ja.
1: Ja, dan zie je echt dat de mais hebben geil wordt. Zeker.
0: Ja.
1: Die zit er slecht bij, wil ik niet zeggen, maar... Ik heb een zwager die heeft nog mais staan en die heeft wel moeten brengen. Ja.
0: Ja?
1: Dat kostte zo duizenden euro's, hè?
0: Ja, ja.
1: Voor 2 dagen sproeien of zo.
0: Ja, kan dat? Ja.
1: Er zijn natuurlijk ook knonnen die er staan.
0: Ja, zou wel, hè? Maar hoe haalt dat water nu uit de bodem?
1: Ja, ik denk dat het grondwater is.
0: Ja, grondwater, hè?
1: Ja.
0: En dat mag nog wel?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet helemaal goed over de hoogte met wat er nu nog wel mag of niet.
0: Ik dacht, oppervlakte water, de sloten en zo, dat niet meer mag.
1: Maar... Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de extra kosten voor de boeren.
0: Zelfs
1: straks in de prijs verrijken, maar voor de boeren die het verkopen.
0: Ja, die het verkopen.
1: Als je zelf het voer nodig hebt, dan uiteindelijk moet ze toch zien dat ze die kosten weer terugverdienen.
0: Ja, natuurlijk. De boeren waren op te doen.
1: Politiek aspect, maar niet bij jou.
0: Geert, hij nog het onderwerp even aan de orde wil stellen, maar we hebben nog misschien een paar minuten nog. Ja, 2 minuten nog even, ja. Hij alles zegt wat je zegt wel.
1: In principe wel, maar die volgers die dus in de ruw zijn,
0: daar
1: wil ik het nog wel even over hebben. Maar, niet alle volgers ruwen op hetzelfde moment.
0: Ja.
1: Maar en als je bijvoorbeeld roofvogels hebt...
0: Ja.
1: Die ruurt het hele jaar deur als het ware.
0: En dat
1: zie je ook wel. Je ziet wel eens een veren van een buizerd of zo.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heer.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West Nile-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West Nile-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door

In Birmingham werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

have us up in it.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Ja, een hele goede avond. Het is iets na de klok van 7 uur hier bij Radio 794. En dat betekent dat het weer tijd is voor muziek en meer. Nog altijd zonder Gerard Bouw. Die geniet nog van een welverdiende vakantie. Maar met Rikke de Rocket. Ik zal deze muzikale maandagavond voor u verzorgen. Dat gaan we wel doen met de vaste items die voorbij gaan komen. En dus gaan we lekker snel van start. Met de allereerste, dat is een nummer van uiteraard de Golden Earring. Dit is Twilight Zone.
2: And ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Twilight Zone.

0: Wat een heerlijk begin hier zo van het eerste uur.
1: Muziek en meer. Radio 794.
0: Ja, dat was de Golden Earring met een heerlijk lange versie van Twilight Zone. Nummer wat uitkwam in 1982 van het 16e album. Cut en geschreven door George Koymans. En dit was die welbekende versie van The Naked Truth uit 1992. Ja, wat gaan we allemaal doen met muziek en meer? Ja, eigenlijk vooral heel veel muziek draaien. Want meestal rond de klok van 7:30 bellen we eventjes met Harry Mulder om te kijken wat er in de infomix staat. Maar die was verhinderd vanavond, dus die gaan wij niet spreken tegen 7:30. Normaal gesproken tegen 7:15. Dan bellen we eventjes met onze grote vriendin Lucienne draaien, praatjes draaien. Maar die is heerlijk op vakantie. Die zit lekker in het zonnetje in Mallorca. Die heeft precies op tijd de zon opgezocht. Het weer werd hier slechter, dus zij dacht ik moet snel ontsnappen. Dus ook die is afwezig vanavond. Iets na de klok van 8:00 gaan we natuurlijk wel gewoon Mr. Gratitude doen. Earth, Wind and Fire. En tegen 8:30 zal ik nog vertellen wat er in Rickert Rocket Radio zit en na de klok van 9:00 met onder andere een hartstikke fijne Guitar Hero. Ja, en verder gaan we vooral heel erg veel muziek doen. Weer met behoorlijk wat gitaartjes. En daar is dit al een heel erg goed voorbeeld van. Ik heb hier Johnny Winter klaar liggen. En een heel vroeg nummer. We moeten helemaal terug naar 1962. Toen bracht hij de single uit. De Voodoo Twist genaamd. En de B-kant van dat nummer, die heb ik hier zo bij me. Van de man die de 63ste positie haalde in Rolling Stones. Zijn 100 beste gitaristen aller tijden. Nou, waarom dat is, dat kunnen we wel horen in deze Ease My Pain van Johnny Winter.

Ja, mogen we toch wel een klassiekertje noemen van Johnny Winter uit 1962 was dat, Ease My Pain. Ja, de volgende man is ook wel een gitaarvirtuoos. Rory Gallagher staat namelijk klaar met een nummer uit 1971 van zijn zelfbenoemde debuutalbum. De versie die ik nu heb meegenomen is van zijn allereerste live album uit 1972, genaamd Live in Europe, van de man die helaas ook veel te vroeg overleed in 1995. Dit is Laundromat van Rory Gallagher.

Ja, ook wel weer hartstikke lekker hoor. Rory Carragher met Landro Mad uit 1971. Een heerlijk stukje live muziek van het album Live in Europe. Een van de twee nummers van dat album. Die al op het album van hem stonden, alle andere nummers. Voor de eerste keer te horen op dat live. Gaan wij door naar 1988, want Toto zat zeker niet stil. Toen kwam het zevende album van de groep uit. Simpelweg genaamd The Seventh One. Nummer wat klaarstaat werd geschreven door David Page en Joseph Williams. En het was een van de grote hits die ze hadden gehouden. Onder andere hier in Nederland in de top 40, de negende positie. Dit is Pamela.

Zo bouwt hij heel erg rustig af. Een van mijn favorieten van Toto. Heerlijk gitaarwerk van Steve Lukather. Uit 1988 was dat. Pamela. De volgende man die klaarstaat kennen we vooral als gitarist van Bon Jovi. Maar hij maakte ook solowerk. Dan heb ik het over Richie Sambora. In 1998 kwam bijvoorbeeld zijn tweede soloalbum uit, genaamd Undiscovered Soul. Producer van dit album was Don Was. Dit is Made in America. 1, 2, 3, 4...

0: Ja, toch wel een heel fijn soloalbum. Richie Sambora, dat album Undiscovered Soul was dit. Made in America. Kijk ik naar de tijd, zie ik dat het bijna 5:30 is. En ja, normaal gesproken bellen we dan eventjes met...
1: Harry Mulder. Met InfoMix op Radio 794.
0: Ja, dan kijken we eventjes wat daarin staat. Maar Harry is helaas verhinderd vanavond. Maar één ding weet ik wel. Het tweede uur van InfoMix zal bol staan van Jazz and More Comes to Town in Epe. Want natuurlijk van start gaat enorm veel informatie. Natuurlijk ook nog wat hele lekkere nummers die tussendoor komen. En over lekkere nummers die tussendoor komen gesproken. Ja, we doen natuurlijk altijd eventjes wat Duitse muziek daarna. En ik heb nu weer een heerlijke suggestie doorgekregen. Dit is Nino D'Angelo met Jetzeit von Eden.

Ja, dat was Nino D'Angelo met Jenseits van Eden. Heerlijk stukje Duitse muziek. Vergeet dus niet morgen weer af te stemmen op dit station. Iets na de klok van 7 uur zal daar Infomix zijn. Verzorgd door Harry Mulder. Ga maar snel door met heerlijke muziek. En we blijven lekker in het gitaarwerk. En voor de volgende hoeven we daarvoor niet zo heel erg ver naar huis. We blijven hier namelijk in Nederland. En als we het hebben over fenomenale Nederlandse gitaristen, dan kom je niet om de naam Jan Akkerman heen. En die heb ik hier bij me van zijn zelfbenoemde 6e album. Uit 1977 heb ik hier Crackers.

Ja, zo kabelt die langzaam af. Jan Akkerman met Crackers, de out of focus gitarist. En het nummer werd geproduceerd door Richard de Bois. Gaan wij door met de volgende. En dat is wederom een stukje live muziek. Verzorgd door Bob Marley en zijn Wailers. Het was de allereerste keer dat ze naar Amerika kwamen. Dat was in 1973. Toen traden ze op in Paul's Mall in Boston, Massachusetts. Ze speelden heel wat nummers van de eerste 5 albums die ze hadden. Maar ook eentje van het 6e album wat uitkwam. En die heb ik hier bij me. Dat 6e album heette Burning. Kwam uit eerder in 1973. Het werd een zeer succesvol nummer en ja, eigenlijk betekende dit hele optreden de grote doorbraak voor Bob Marley en zijn Wailers in Europa en in Amerika. Hij schreef het samen met Peter Tosh. Dit is Bob Marley en zijn Wailers met Get Up, Stand Up.

En een zeer terecht applaus voor Bob Marley en zijn Wailers voor deze live performance van Get Up, Stand Up. Opgenomen in Paul's Mall in Boston, Massachusetts, 1973. Ja, kijk naar de tijd, zie ik dat het alweer 7:50 is. En normaal gesproken hadden we nu al gebeld met plaatjes draaien om te kijken wat zij weer heeft beleefd qua muzikale, qua muzikale avonturen. Maar zij is lekker op vakantie, zit in het prachtige Mallorca, heeft daar ongetwijfeld wat mooier weer dan wij hier in Nederland deze dagen. Maar dat is haar natuurlijk van harte gegund. Gaan wij dus weer door met muziek draaien, want daar zitten we hier toch voor. En we gaan naar de Electric Light Orchestra toe. Naar dat heerlijke album Out of the Blue uit 1977. Het was de 7e album van Jeff Lynne en zijn mannen. Daarop staan een aantal hartstikke fijne nummers, maar waarschijnlijk de allerbekendste is deze toch wel. Dit is Mr. Blue Sky.

gekke einde voor Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Ja, zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer van dit eerste uur muziek en meer. Maar blijf vooral zitten, want zometeen na de klok van 8 uur gaan we weer verder. En dan hebben we nog heel veel nieuwe muziek. Onder andere natuurlijk Mr. Gratitude met Earth, Wind & Fire. De laatste voor dit uurtje is een nummer van de Robert Cray Band. Van het album Some Rainy Morning is that I'll Go On. Tot zometeen.

0: Radio 794. Muziek en meer. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: en meer. Radio 794.
1: Ja, van harte welkom bij het tweede uur muziek en meer. Nog altijd zonder Gerard, die is nog altijd genieten aan een heerlijke vakantie. Maar met Rickert de Rocket. We gaan lekker door met heerlijke muziek draaien. En we beginnen, zoals dat u gewend bent, met Mr. Gratitude, Earth, Wind & Fire uit 1979. Is dit Star.

toch wel erg lekker hoor. Ik vroeg aan mijn lieftallige wederhelft om een nummertje te kiezen tussen de 1 en de 18. Zij koos 13 en dat was dit nummer, Earth, Wind & Fire met Star, 1979. Van het 9e album I Am van Mr. Gratitude, Maurice White. En hij had er nog enorm veel succes mee ook nog. Onder andere een 9e positie in de top 40. Ja, en dan vragen jullie je natuurlijk af, Rick the Rocket, heb jij nog wel het Paarse Geweld meegenomen? Ja, natuurlijk, die staat al klaar. Voor het Paarse Geweld gaan we terug in de tijd naar 1978, naar het zelfbenoemde debuutalbum van Eruption. Daarop staat een nummer, wat eigenlijk een cover was. Het origineel kwam uit 1973 van Anne Pebbles. En werd later ook nog gecoverd door onder andere Tina Turner en Steel. Maar dit is de versie van Eruption. It is.

Ja, dat was I Can't Stand the Rain van het debuutalbum van Eruption uit 1978. Wat een heerlijk begin. En dan wilde ik eigenlijk verder gaan met het volgende cd'tje, maar die heeft er nog een beetje moeite mee. Halen we hem er even uit, opnieuw erin. Oh, wat zonde. Het was een van mijn prachtige cd'tjes die ik tijdens een van mijn tripjes naar de kringloopwinkel heb opgehaald. Maar die heeft misschien wel zijn beste tijd gehad. Dat zou wel jammer zijn. Misschien als de achterkant iets opdoet, dat hij hem dan kan vinden. Ja, we zijn hier zo niet voor één gat te vangen. Hier bij Radio 794 en zeker niet bij Muziek en Meer. Pakt hij hem nu? Nee, hij pakt hem nog steeds niet. Nou, dan gaan we voor optie nummer 2. Dan zoeken we hem eventjes op. Op Spotify, want dat is toch wel hartstikke fijn dat we dat nog steeds hebben. En ik heb hem gevonden. Dit is namelijk een nummer van Monty Python. De titelsong van de film Monty Python's Life of Brian uit 1979. Zangeres die we horen is Sonja Jones. Dit is Brian's Song. Heerlijk, van Monty Python.

0: Radio 794. Muziek en meer.
1: Ja, blijft toch wel ontzettend leuk. Die film, een echte klassieke Life of Brian van Monty Python. En dat was Brian's Song. Ja, als het via de ene weg niet lukt, dan moeten we maar via de andere doen. Zo moeilijk is dat niet. Ik heb weer een klein stukje live muziek op de rol staan. En dit keer verzorgd door Danny Potvliet, oftewel Danny Vera. We moeten daarvoor terug naar 2011. Het was de soundtrack voor het RTL-programma Tour du Jour. Wat werd gebouwd rond de Tour de France. Van Danny Vera natuurlijk bekend. Eerst van VI en later met die gigantische hit Rollercoaster. Dit is de live versie van Tomorrow Will Be Mine.

Terecht applaus, voor Danny Vera met Tomorrow Will Be Mine. Ja, we gaan dit tweede uur muziek en meer gaan we telkens eigenlijk een klein stukje steviger doen. En het volgende stapje is het stapje naar Epica, naar 2007. Want toen kwam het derde album, The Divine Conspiracy, uit. Van de groep rond zangeres Simone Simons. Hij was tevens de schrijver van dit nummer. Ja, dat album zit een beetje apart in elkaar. Eigenlijk loopt het allemaal een beetje in elkaar over. Maar deze die past er nog wel tussen. Never Enough van Epica.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Ja, heerlijke Epica met Never Enough en die heerlijke stem van Simone Simons. Vorige week hadden we het er nog over dat we in Nederland eigenlijk best wel een aantal geweldige zangeressen hebben. Nou, deze valt daar zeker ook onder. Volgende die klaarstaat is van hele uitzonderlijke man, want zo mogen we Iggy Pop wel noemen. In 1993 kwam zijn 10e album uit, genaamd American Caesar. En het nummer wat klaarstaat schreef hij samen met zijn gitarist Eric Tremorhorn, de man voormalig van de Stooges. Dit is Mixing the Colors.

kan hem toch wel goed hebben hoor, die E-pop. Hartstikke fijn nummer. Mixing the Colors. Op dat album wat ik hier zo voor me heb liggen, American Seed, er staat ook vrij groot parental warning. This is an Iggy Pop record. Met nog een stickertje erop. Warning contains language that may offend. Met een nummer erop die je kunt bellen als je te aanstootgevend vindt. Maar ja, zo is Iggy Pop nou helemaal. Nogmaals, mixing the colors. Ja, kijk naar de tijd. Dan is het denk ik hoog tijd voor... De Barcase. Want het is net iets na de klokken van 8:30. En dus mag ik gaan vertellen wat er zo meteen na 9:00 in Rickert Rocket Radio zit. Nou, dat zal ik jullie vertellen. Want we beginnen natuurlijk weer met een nieuwe Guitar Hero. En dit keer gaan we daarvoor naar Zweden toe. Want X-Witch staat daar te trappelen om te beginnen. Daarna gaan we door met een top 3. Dit keer had ik besloten om liedjes met slapen, sleep in de titel te doen. Waren er best wel een aantal en ik heb dus drie hartstikke fijne nummers daarvoor kunnen uitkiezen. En nogmaals, mocht je zelf nou een keer een suggestie hebben voor zo'n top 3, stuur me dan een berichtje via Instagram, @RickertRocketRadio. Dan kun je me vinden en dan ga ik ermee aan de slag. Na de top 3 gaan we verder met The Original. Ja, dat is wel een... Ja, best wel mooi eigenlijk. Toon Hermans, Als de liefde niet bestond. Heel mooi, heel gevoelig nummer. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt. Bij de First Time's Charm, ja, ik was al bijna vergeten. Two Door Cinema Club. We gaan kijken wat hun allereerste was. Bij de Two Hit Wonder gaan we Uniting Nations nog proberen een tweede hit te geven na zijn hit Out of Touch. En we eindigen natuurlijk met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Mastodon. En daar heb ik enorm veel zin in. Kan ik alvast vertellen. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, eerst hier bij Muziek en Meer nog een aantal heerlijke nummers die voorbij gaan komen. En we schroeven het tempo weer een klein stukje op voor Green Day. Ik heb hier hun zeer succesvolle derde album Dookie bij me. Het kwam uit in 1994. Van de groep bestaande uit Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt en Trey Cool. Een van de nummers die op dat heerlijke album staat is deze. Dit is In The End.

Green Day met In The End. Gaan wij door met de volgende. Ja, en als ik hier zit bij Muziek en Meer, dan kan één band niet ontbreken. Neem ik iedere week mee en dat is AC/DC. Het album wat ik hier voor me heb liggen is hun 11e album Blow Up Your Video uit 1988. En het nummer wat klaar staat werd geschreven door de broers Angus en Malcolm Young. Zang is van Brian Johnson. Dit is Heatseeker AC/DC.

Dat was Heat Seeker van AC/DC. Volgende week neem ik uiteraard weer een nieuw album van AC/DC mee. Want dan is Gerard nog steeds op vakantie. Dus dan kunnen we dat gaan doen. Welke dat wordt, weet ik nog niet zeker. Mocht je zelf nou een suggestie hebben van god, dat album, daar zou ik heel erg graag een nummer van willen horen. Stuur mij wederom een berichtje via Instagram @RicketRocketRadio. Nou zo, nu heb ik mijn eigen naam wel vaak genoeg gehoord. We gaan door met lekkere muziek draaien. Voor de volgende die klaar staat gaan we terug naar 1970. Toen kwam het derde studioalbum uit, genaamd Fire and Water van de Engelse band Free. Een nummer wat klaar staat werd geschreven door Andy Fraser en Paul Rogers. Dit is All Right Now.

Dat was Free met All Right Now. Ja, toen net hadden we Free met het album Fire and Water. Maar we halen de water eventjes weg. Want het debuutalbum van Electric Six heet simpelweg Fire. Dat kwam uit in 2003. En er staan een aantal vrij succesvolle nummers op, mag ik wel zeggen. En een van die nummers waarmee ze enorm veel succes hadden is de volgende. Dit is Electric Six met Danger High Voltage.

0: muziek en meer. Radio 794.
1: Ja, dat was Electric Six met Danger High Voltage. De tijd gaat alweer supersnel en het volgende nummer wat klaarstaat, daar gaan we richting Amerika. Het is iets meer country-achtig. We gaan naar 1980. Toen kwam namelijk het vierde album uit van de Amerikaanse groep, genaamd Alabama. Die komen, niet verrassend, uit Alabama. En bestaat onder andere uit leadzanger Randy Owen. Ik heb de titelsong van dat vierde album klaarstaan. Dit is My Home's in Alabama.

Ja, dat was de titelsong van het vierde album van Alabama. My Home's in Alabama. Kijk naar de tijd. Zie ik dat we zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze editie van Muziek en Meer. Maar volgende week zijn we er gewoon weer. Dan is Gerard nog altijd op vakantie. Dus zal ik hier weer de honneurs waarnemen. Heb je nou suggesties? Wil je heel graag dingen horen? Schroom dan niet om mij een berichtje te sturen op Instagram. @RickTheRocketRadio. Ga ook vooral nog niet weg, want zometeen gaan we verder met RickTheRocketRadio. En het wordt een legendarische show, dat kan ik nu alvast vertellen. Dus blijf rustig zitten. Het laatste nummer wat ik voor nu ga doen is een nummer van Talk. Daarvoor gaan we terug naar 1984. Het tweede album It's My Life. Het geschreven door zanger Mark Hollis. Dit is Such a Shame. Tot zometeen.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Friday's maandagavond muziekavond met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond. Wat fijn dat u weer luistert naar Rikke de Rocket Radio. Hier bij Radio 794 tot de klok van 10 uur gaan wij de muzikale maandagavond afsluiten. Dat gaan we weer doen met alle vaste items. En dus gaan we weer super snel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat X-Witch met The Lord of Flies.

0: dat was The Lord of Flies. Titelsong van het eerste studioalbum van X-Witch uit 1983. De Zweedse groep van Guitar Hero van deze avond, Magnus Jarl. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rock het radio zitten? Nou, zometeen gaan we verder met een nieuwe top 3. En dat is de top 3 dit keer over slapen, sleep. Ja, ik ben ook al wel een klein beetje moe, maar ik heb nog meer dan genoeg energie over om tot 10 uur heerlijke lekkere platen te draaien. Dat lukt mij zeker met liedjes met slaap in de titel, want er was genoeg keuze. En ik heb 3 hele fijne meegenomen voor vanavond. Bij die original toch ook wel een hele mooie hoor. Toon Hermans, Als de liefde niet bestond. Gaan kijken waar die van origine vandaan komt. En daarvoor moeten we heel erg ver terug in de tijd. Bij The First Time's Charm, Two Door Cinema Club. Wat was de allereerste keer dat we hun konden horen? Bij de Two Hit Wonder gaan we Uniting Nations proberen nog een tweede hit te geven. Naast hun hit uit 2004, Out of Touch. En we eindigen natuurlijk weer met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Mastodon, want hun nieuwe album Narrow Deep komt eraan. 28 augustus gaat hij verschijnen. Maar eerst gaan we snel door dus met een top 3 over slapen.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, liedjes met slapen in de titel waren er behoorlijk veel en dus heb ik heerlijke nummers klaarstaan. Voor het eerste nummertje gaan we terug naar 1993. Toen kwam het 7e album Edge of Thorns uit van Sabotage. Het was de laatste met de in 1993 overleden gitarist Chris Olivia. En ook de eerste met de nieuwe zanger Zachary Stevens. Dit is Sleep Sabotage.

prachtig begin van deze top 3. Sleep van Sabotage. De tweede is minstens net zo mooi als een nummer van Nightwish uit 1999. En in 1999 was het nog niet net de Nederlandse zangeres Floor Jansen. Zangeres was toen nog Tarja Turunen. Schrijver van dit nummer was de toetseniste Tuomas Holopainen. Dit is Sleeping Sun van Nightwish.

Ja, dat was Nightwish met Sleeping Sun en die heerlijke stem van zangeres Tarja Turunen. Gaan wij door met de nummer 1. En dat is toch wel een vrij stevige. Is namelijk van Rage Against the Machine. Nou, dan weet je wel wat er je te wachten staat. Daarvoor gaan we terug naar 1999. Toen kwam het derde album uit, genaamd The Battle of Los Angeles. Nummer werd geschreven, uiteraard zou ik haar zeggen, door zanger Zack de la Rocha. Dit is Sleep Now in the Fire.

0: fijnende meno. Rage Against the Machine. Lekker wakker worden. Sleep now in the fire. Volgende week hebben we bij Ricket Rocket Radio natuurlijk weer een nieuwe top 3. En ik heb al een onderwerpje bedacht voor volgende week. Die leek me wel leuk. Een liedje met monsters in de titel. En ik heb al eventjes gespiekt. Ook daar heb ik best wel het een en het ander te kiezen. Dus volgende week een top 3 liedjes met monsters in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Ricket de Rocket. Op Radio 794.
0: Ja, gaan wij door met The Original. En dit keer is dat een nummer van Toon Hermans uit het jaar 2000. Het is echt eigenlijk wel een heel mooi nummer. Een nummer wat veel emotie losbrengt. Niet alleen in de versie van Toon Hermans, ook in de versie van Wende. Die zijn versie coverde in 2017 voor het programma Het Groots Nederlands Songboek. Ik vind deze versie van Toon Hermans eigenlijk nog net iets mooier. Ik weet niet per se of dat hij bekender is. Maar we gaan er in ieder geval van genieten. Als de liefde niet bestond, Toon Hermans.
2: Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten.

uur en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond.

niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde.

0: dit liedje moet je dan heel langzaam laten aflopen. Toon Hermans, Als de liefde niet bestond. Een prachtige versie, maar niet de originele versie. Het is namelijk een vertaling voor het origineel. Moeten we heel, heel, heel ver terug in de tijd. Naar 1957. Naar Jacques Brel. Die bracht in dat jaar namelijk zijn tweede album uit. Het werd later in 2003 nog een keer uitgegeven. Opnieuw dat album. Toen haalde het weer enige successen. Het is een gelijknamige album. Dit is Quand on Noir. Dan moet ik het natuurlijk wel goed zeggen in het Frans. Quand on a cu l'amour, Jacques Brel.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi.

0: on a que l'amour van Jacques Brel. Ja, dat kan ik nog wel een beetje Frans uitspreken. Die original van Toon Hermans. Als de liefde niet bestond.
1: Radio 794. Rickert de Rocket.
0: Gaan wij door met de First Time Charmer. Dat is gelukkig gewoon een Engelstalige band. We gaan namelijk naar Two Door Cinema Club. Ja, ik was al bijna vergeten. In 2008 kwam hun allereerste EP uitgenaamd Four Words to Stand On van de Noord-Ierse band. Rondzanger Alex Trimble. En het allereerste nummer wat op dat EP stond is hun First Time Charm. Dit is Cigarettes in the Theater.

0: de allereerste voor de Two Door Cinema Club. Cigarettes in the Theater. Later zouden ze nog mooie successen hebben. Kijk ik naar de tijd. Oh, we zijn mooi op tijd. Het is bijna 4:30 en wij zijn toegekomen aan de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En daarvoor gaan we naar het debuutalbum One World van Uniting Nations uit. Dat kwam uit in 2004. En een grote hit die ze hadden was met een nummer wat een cover was. Origineel is van Daryl Hall en John Oates uit 1984 van het album Big Bam Boom. Zij maakten er een mooie bewerking van en het werd een enorme heerlijke hit in begin jaren 2000. Dit is Out of Touch, Uniting Nations.

Ja, die kennen we nog wel, toch? Uniting Nations met Out of Touch uit 2004. Maar dat was zeker niet het enige nummer wat werd gemaakt door het trio bestaande uit Des Simpson, Paul Keenan en zangeres Nona. Want in het jaar 2020 kwam er nog een singeltje van ze uit. Het is een cover. Origineel kwam uit in 1986 van Survivor. Toen heette het Is This Love? Maar dit is Uniting Nations versie. This Love, wat mij betreft. Een tweede hit.

0: Ja, dat was This is Love van Uniting Nations. Wat mij betreft de tweede hit voor het trio. Naast hun hit uit 2004, Out of Touch. Kijk naar de tijd. Ja, zie ik dat we best wel heel veel tijd hebben. Dus ook heel veel tijd voor, jawel, jawel, jawel, heerlijke nieuwe muziek.
1: New music by Rickard Rocket Radio.
0: Ja, en dan gaan we beginnen met de allernieuwste van Mastodon. Ik had het al aangekondigd. Het nieuwe album komt eraan. 28 augustus verschijnt Marrow Deep in een van de nummers die daarop gaat staan. Die hebben ze nu alvast gedropt. Dit is In the Ruins, Mastodon.

kan niks anders dan een supersterk album worden. Dat Mero Deep wat uit gaat komen op 28 augustus van Mastodon. Want een van de nummers die erop staat is deze In The Ruins. Wat mij betreft echt een heerlijke teaser. Daarmee komen we de resterende tijd wel door. Gaan wij door met Skillet. Want Skillet die heeft ook nieuws naar buiten gebracht. Op 9 oktober verschijnt namelijk de EP After The Storm. Dus ook die gaan met heel wat nieuwe muziek komen. En een van die nummers is Lift Me Up, Skillet.

Skillet met hun nieuwste Lift Me Up. Een nummer wat zal gaan verschijnen op hun EP After the Storm. Wat uitkomt op 9 oktober. Gaan we snel door met de volgende. En dat is een nummer van Green Lang. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Op 11 september komt namelijk hun nieuwe album uitgenomen. Necropolitan. Voor de mensen die dat heel erg goed vinden wat ze zo meteen gaan horen. Je kunt nog naar ze toe, want ze komen nog naar Nederland toe. Ze staan in 013 in Tilburg op 13 december. Een van de nieuwe nummers die op dat album zal verschijnen is deze Black Magic Radio Green Lung.

0: Yes, Green Long met hun nieuwste nummer Black Magic Radio, wat uit gaat komen op dat album wat op de rol staat 11 september, Necropolitan. Ja, wil ik eigenlijk eindigen met toch wel een iets ander soort einde dan normaal gesproken. Vanavond bereikte mij namelijk het droevige nieuws dat onze gewaardeerde collega Arend Vinken gisteravond is overleden op 87-jarige leeftijd. Een zeer gewaardeerde collega en een graag geziende gast langs de verschillende sportvelden, zowel professionele clubs als amateurclubs, heeft hij vaak op de tribunes gezeten om verslag te doen op zijn eigen unieke manier. Om hem een laatste eer te bewijzen wil ik graag een klein reportage die Omroep Gelderland een aantal jaren geleden van hem maakte afsluiten. Of afspelen als afsluiting van deze avond. Voor een uit hun Gelderse koppen interviewden ze hem in 2017. We wensen uiteraard de nabestaanden enorm veel sterkte met hun verlies. Arend Vinken.
1: Arend Vinken is een bekende in de amateursport. Al 35 jaar verslaat hij de plaatselijke voetbalwedstrijden voor lokale kranten en radiozenders.
2: En hij gaat op uitsteken met de ploeg uit Wezen. Mooi ingespeelde aanval. De bal kwam de hoog voor het doel. 1-0 voor WRC. Gespeeld 7 minuten.
3: Bij WRC kom ik al zo'n dikke 50 jaar. Eerst als supporter en later als verslaggever. En ook in de moeilijke tijden ook, heb ik ongelooflijk veel steun hier van WRC. Ja, goed. En nog steeds.
1: Arend heeft zware jaren achter de rug. 6 jaar geleden overleed zijn vrouw na een medische fout. Over de details wil Arend het niet hebben. Maar sindsdien is het leven soms een hele opgave.
3: Nou, dat is mijn vrouw. 20 jaar geweldig huwelijk gehad. Ik kan dat rustig zijn. Ja, eerste jaar, ja, kun je bijna zeggen, was een drama. Ja, ik heb ook geen kinderen, ik heb ook geen broers, ik heb geen zus, ik heb niks. Dus ik sta nog overal in te verkijken.
1: Maar het is niet alleen het voetbal waar Arend zijn ziel en zaligheid in legt. Thuis vangt hij dieren op die in nood zijn.
3: Nou jongens, kijk maar eens. Ja, zo. Dat is nu die eend. Die hebben ze mee aan voetbal nog geweest in het park. Hij heeft een verloren lam, zie je dat? Is waar. Het is, oh, man, wat wij meemaken op dierenleed. Dat is niet te geloven, hè. Niet te geloven. Dan zak ik echt de broek maar af, ja. Hé, hey, kerel? Ja, hé. Hey. Anders waren je ook al in de pannen zitten, denk ik, hè. Hey. Hier heb ik ook zo'n duif zitten die daar zit. Die heeft gevangen door een roofvogel. Nou, die was meer half dood. Die lag bijna helemaal door midden in. Nou, moest kijken. Nou, zoiets. Dat vind ik prachtig, hè. Dat vind ik prachtig. Gooi eens weg, jongen. Hup, hup. Nou ja. Ik ben altijd gek op dieren geweest, hoor. Sinds dat mijn vrouw weg is, ik dan nog, nog meer. En daar ligt me een beetje overheen.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
6: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
5: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: SymfoCity.
1: Welkom, welkom bij SymfoCity. Mijn naam is Martienke Zandijk. Ik ga lekker wat over de platen vertellen die gedraaid worden. Arthur Hagenburg doet vanavond de techniek. En met z'n tweeën hebben we een hele mooie lijst gemaakt. 2 uren vol moderne en klassieke progressieve rock, kan ik wel zeggen. De vakantie is er over. Je merkt ook dat er weer meer nieuw werk uitkomt. Voor een uitzending van SymfoCity hebben we deze keer opmerkelijk veel nieuw werk. Maar wees niet bang, het zijn vaak heel bekende namen. We begonnen met een redelijk ouwtje. IQ Overture, een nummer waarin niet gezongen wordt, maar wat overduidelijk toch echt IQ is. Het komt van het prachtige album Subterranea. Een album vol mooie verhalen. En mooie verhalen vertellen, dat kan de Finse bassist Marco Bernhard ook. Lang geleden begon hij een soloproject waarbij hij vaste thema's bij de kop pakte en daar prachtige muziek omheen bedacht. Dat deed hij niet alleen. De Samurai of Prog heeft heel wat albums afgeleverd rond sterke en vaak literaire thema's. Daarbij waren ontzettend veel muzikanten betrokken. Het is een internationaal project en het begint zo langzamerhand echt al een gevestigd statuut in de prog te worden. Je hoort het al een beetje aan de naam, hè? Ze hebben een nieuw album uitgebracht rondom, jawel, Sinbad de Zeeman. Een album waar je alle kanten mee kan en alle windstreken kan gaan bestrijken. We gaan daar een paar nummers van draaien. Guided by the Moon en Trapped by Old Age.

0: The Samurai of Prague, Guided by the Moon and Trapped by Old Age. Het komt voor het nieuwe album The Seven Voyages of Sinbad. Een thema wat zeker tot de fantasie spreekt en waar je heel wat mee kan als groep muzikanten zijnde. Ik denk dat ik even genoeg heb gepraat en de mensen die me dit horen zeggen weten eigenlijk denk ik al genoeg. We hebben namelijk een vaste rubriek in ons programma. En die rubriek is in de vakantietijd even met rust gelaten. Maar nu is hij terug.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70... die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In 1970 werd er in Zuid-Engeland een band opgericht onder de naam The Chapel Farm, genoemd naar de boerderij waar zanger Paul Lawrence opgroeide en waar de band in het begin zijn oefenruimte had. Samen met Peter James op gitaar, David Metcalf op keyboards en David Reed op bas en John Webster op percussie maakten ze een demo die ze naar het label Decca stuurden. Maar het bleek dat ook het label Polydor interesse had en overtuigde de band om voor hun te tekenen. Er werd een nieuwe bandnaam gekozen, Fantasy, wat beter bij de muziekstijl van de band paste. In 1973 verscheen het debuutalbum Paint a Picture. Dat wordt getypeerd als sfeervolle symfonische rock met harmonische zang, veel akoestische gitaren, orgel, mellotron en ook strijkers. In de reviews worden ze getypeerd als een mooie mix van de Moody Blues, Barclay James Harvest en Genesis. Sommigen vinden de sound van de band niet progressief genoeg en verwijzen naar het jaar 1973 waarin dit album werd uitgegeven, toen Genesis met Selling England by the Pound en Yes met Close to the Edge een progressieve meesterwerker afleverde. Als je daar overheen kan kijken en kan genieten van de melodieuze symfonische poprock, verdient dit album zeker aandacht. En daarmee ook een plekje in onze verborgen progpuil-rubriek. Luister maar eens naar de nummers Paint a Picture en Circus.

0: Dat was het nummer Circus van Fantasy van het album Paint a Picture uit 1973, voorafgegaan door de titelsong Paint a Picture dus. Tijdens de opnames van het tweede album besloot Polydor om geen nieuwe albums meer uit te geven en de band stopte ermee. Pas in 1992 verschenen de opnames van dit album op cd met de titel Beyond the Beyond. In 1997 is er nog een album verschenen met oude studio-opnames uit 1970, nog onder de naam The Chapel Farm, 1973 en 1976. Maar die bevat materiaal voor alleen de echte liefhebbers. In 2015 kwam er een cd-uitgave van Paint a Picture, waarbij ook op 1A alle nummers van Beyond the Beyond staat. Dus zo heb je met de aanschaf alle relevante songs van deze band. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel, Arthur, voor het zoeken van deze mooie progparel. En ongetwijfeld volgen er in de komende weken nog heel veel meer. We gaan van een oude progparel naar een nieuwe progparel. En dat is er eentje van iemand die we heel regelmatig hier hebben gedraaid. Christopher Gildeleu. Christopher Gildeleu kennen we natuurlijk als de bassist van Pain of Salvation. Maar we weten ook al allemaal wel dat hij solo werk maakt. Des te schokkender was het dat hij al in mei een album had uitgebracht en wat we nog steeds niet hadden gedraaid in Sinful City. Om eerlijk te zijn, denk ik dat we allemaal nou een beetje naar elkaar zaten te kijken en ervan uitgingen dat er al lang aandacht aan Humanized besteed was. Nou, niet dus. Dat wordt dus hoog tijd. Het album is, zoals al verwacht, mooi stemmig, sfeervol, een beetje donker en melancholiek van toon. En het is een heel mooi, modern, af en toe stevig, af en toe rustig progalbum. Precies wat je bij deze fantastische muzikant kan verwachten. We gaan er een paar nummers van draaien. The Almost and Before I Fall Asleep van het album Humanized.

Christopher Gildeleu is terug met het album Humanized. Het album is eind mei uitgebracht. En dus het is een keer hoog tijd dat we er iets van gingen draaien op SymphoCity. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Want met Christopher Gildeleu zijn we al bijna aan het einde van ons eerste uur aangekomen. Leuke dingen duren altijd kort. En de tijd gaat snel als je naar mooie muziek luistert, is de ervaring. We sluiten af met een Nederlands neoprogband, met een dame achter de microfoon. De Deem heet de band. Marianne van Charante heeft de band opgericht. En achter de drum zit Remco Engels. En die kennen we van zoveel andere bands en projecten. Dat is een ontzettend druk bezet man. In 2018 heeft de band het eerste album uitgebracht. Losing Sight of What You Want. Werd een succes. In 2024 bracht de band het tweede album uit. En dat heette kortweg Toe. En daarna bleef het stil. Ik heb me laten vertellen dat er inmiddels een andere zangeres bij betrokken is. En dat het even de vraag is wat we daarvan gaan horen nog. Maar goed, niet alles is voor eeuwig. De muziek die op cd staat blijft gewoon mooi. We gaan All That Rumbles draaien van het tweede album. Ik zeg, blijf lekker luisteren, want het volgende uur hebben we nog veel meer muziek. Muziek die heel bekend is en een beetje commercieel. Muziek die onbekend is en ook nog een progparel die wel bekend is. En nog veel meer moois. Dus graag tot het tweede uur van SymphoCity.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Welkom terug bij het tweede uur van SymphoCity. We begonnen bekend met de Spirit of Radio van Russ. Het komt van het album Permanent Waves uit 1980. Een album vol relatief korte, compacte composities. De een vond het helemaal niks. Die hield heel erg van de uitgesponnen compositie van Russ, zoals we die eigenlijk kennen. En de andere vond het helemaal fantastisch. Hoe het ook zij, het werd een behoorlijk goed ontvangen album. Sommigen vinden zelfs het beste wat de band ooit gemaakt heeft. Nou, over het beste wat de band ooit gemaakt heeft. We gaan nu iets doen wat we in de afgelopen periode vaker hebben gedaan. Zoals je weet hebben we de rubriek De Verborgen Progparel. Arthur Hagenburg zoekt dan in het eerste uur een pareltje uit de jaren 70. Nu mocht ik een minder verborgen progparel zoeken uit 1973. Nou, de keuze is reuze. Ik weet niet wat er in 1973 precies in de lucht en in de water zat, maar het was het jaar waarin de bekende albums uit zijn gebracht. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Selling England by the Pound van Genesis kwam uit. King Crimson deed er nog een schepje bovenop met Lark's Tongues in Aspic. En, oh ja, Emerson, Lake & Palmer bracht het album Brain Salad Surgery uit. En alsof het niet opkwam? Yes, Tales from Topographic Oceans. Nou, laat ik die allemaal lekker nou niet gaan draaien. Het leek me eigenlijk wel eens leuk om het op Nederlands grondgebied te houden. Want daar bracht Kayak hun eerste album uit, See, See the Sun. Een vrij commercieel album. Het is ook niet hun grootste succes geweest, want de grotere successen kwamen pas later in de jaren 70. Maar het zette de band wel in één klap op de kaart. En dat is knap, want de band is eigenlijk daarna ook nooit meer weg geweest. We gaan twee nummers van het album draaien. Reason for it all en, ach ja, doe maar weer. See, See the Sun. Kayak.

Natuurlijk was dat Kajak. Met Reason for It All en See the Sun van het gelijknamige album uit 1973. En daarna was de band niet meer weg te denken uit de Nederlandse progscene. En van 1973 naar de klassieker gaan we naar een nieuw album. En wel een van de Britse band Haken. De Britse band Haken heeft een EP uitgebracht. En dat heeft een reden. Want Haken leeft nog. En dat is niet helemaal vanzelfsprekend, want in de afgelopen periode is zowel gitarist Charlie Griffith vertrokken als bassist Connor Green. En toetsenist Diego Tejeda was natuurlijk al een tijdje weg. Ineens was de helft van de band vertrokken en was het de vraag wat Haken nou eigenlijk nog kon. Nou, heel wat. De EP heet In a Fever Dream en dat is geen koortsdroom over terugkeer van leden, heb ik al bij mezelf bedacht. Het is de andere kant van Haken. Het is een donker album geworden, het is een wat rusteloos album geworden. Je kunt horen dat de band best veel achter de rug heeft. Maar het is ook een album met minder nadruk op techniek en meer op emotie. Het zijn nummers met een kop en een staart, zeg maar. Trouwens, ook het grunten is een beetje herontdekt. Dat doet hij volgens mij hier niet. Het is niet storend en bovendien, hij heeft het al eerder gedaan, hè. We gaan twee nummers van het album draaien. Bleeding Sky en Lotus.

Haken, Bleeding Sky en Lotus van de nieuwe korte cd, de EP dus, In a Fever Dream. Het teken van leven. Haken is er nog. En Earthsides, de Amerikaanse prog metal band, is er ook nog steeds. Maar die hebben gelukkig geen bandwisseling achter de rug. Van Earthside hebben we in het verleden best wel eens wat gedraaid. In 2015 bracht de band A Dream Aesthetic uit. Let the Truth Speak kwam in 2023 uit. En binnenkort zit er een nieuw album aan te komen. We gaan de single draaien. Het is een instrumentale single. A Dying Star.

0: A Dying Star van Earthside. En nu we het toch over sterren hebben, Rick Wakeman houdt zijn ogen ook graag gericht op het grote heelal. Hij heeft een album uitgebracht en dat is volkomen gewijd aan Mars. Return to the Red Planet. Hij is gefascineerd geraakt door de beelden van Mars. En op Mars zit een enorme krater, de J-Zero Crater. Hij heeft er een nummer aan gewijd. Daar gaan we naar luisteren. Het is de eerste nummer van het nieuwe album.
1: Nieuw in Simfo City.

Rick Wakeman, wie anders? De Jezero Crater draaiden we. En dat is een nummer van het nieuwe album van de muzikant, Return to the Red Planet. En dat is echt een, nou ja goed, als je een man hebt die met zijn benen diep in de prostaat staat, is het Rick Wakeman wel. En als je het over een band hebt die heel erg teruggrijpt op de jaren 70, is het Wobbler wel. Wobbler is een Noorse band. De toetsenist in deze band kennen we van White Willow. Dat is Lars Frederik Freusli. En laat Lars Frederik Freusli nou enorm veel hang hebben naar de jaren 70. Dan kan het dus bijna niet anders. Of Wobbler wordt daardoor geïnfecteerd. Dat is absoluut niet erg, want Wobbler heeft een aantal albums gemaakt waarvan Rites of Dawn wordt omschreven als het verloren album van Yes uit de jaren 70. Nou, Yes-liefhebbers, opgelet. We sluiten in stijl af. Met In Orbit van Rites at Dawn van Wobbler. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Graag tot de volgende keer bij Symphony City.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.